NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwsen in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden en 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. De vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. Er waren plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen. Het is 10 juni, woensdagochtend. En van harte welkom. Dit was van Claude Debussy uit de Arabesque voor piano. Het eerste Andantino Commoto. Gespeeld door Alain Lefebvre op piano. Nou, van harte welkom nogmaals. Dit is Voor de Dag, het eerste live gepresenteerde ochtendprogramma op NPO Klassiek na de nacht. Met nu behoorlijk wakkere muziek van Georg Philipp Telemann.

0: Het Capricornus Consort Basel samen met Stefan Temming op blokfluit in dit kwartet voor blokfluit, viool, altviool en bassencontinuo van Georg Philipp Telemann.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, waarin ik de tijd neem voor een wat langer werk. En dat langere tijd hebben we ook wel nodig, want we gaan van Rusland helemaal naar Spanje in één muziekstuk. En dat is precies wat Nikolaj Rimsky-Korsakov doet met zijn sprankelende Capriccio Español. Hij is natuurlijk zelf helemaal geen Spaans componist, zeker niet. Maar hij weet wel de sfeer van die zonovergoten pleinen, dansende zigeuners en bruisende volksfeesten verrassend levendig op te roepen in zijn muziek. Ik zit me ineens af te vragen, mag je eigenlijk nog wel zigeuners zeggen? Of zijn het reizigers tegenwoordig? Maar goed, Rimsky-Korsakov toont hier waarom die hier wordt beschouwd als een van de grootste meesters van de orkestratie. En dat is echt zo. Ontzettend veel componisten gingen bij hem speciaal voor orkestratie in de leer. En het orkest applaudisseerde al tijdens de repetitie, want dit werk is vuurwerk voor het orkest. Castagnetten ratelen, melodieën zwieren door het orkest en de energie die spat van elke noot af.

0: Dat is muziek om op Spaanse manier wakker te worden, door de Russische componist gecomponeerd, Nikolaj Rimsky-Korsakov. Dit was het Capriccio voor orkest, Capriccio Español, uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van David Zinman.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en na dit orkestrale geweld uit Spanje is het tijd voor de vocale muziek. En centraal staat de Sacris Solemnis. En dat is een beroemde Latijnse hymne. Al in 1264 geschreven door de theoloog Thomas van Aquino. Ter gelegenheid van de instelling van Sacramentsdag. Wat is nou Sacramentsdag? Nou, dat is het Rooms-Katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie centraal stelt. Nou, hij is in ieder geval ook aanwezig in de kelen van de 16 onder leiding van Harry Christophers.

Xi Xiang Wong op piano en het Kammerorkester Basel onder leiding van Yuki Kasai in dit concert voor toets, instrument en strijkorkest. Het tweede deel andante van Johann Christian Bach en daarvoor van John Shepherd, gezongen door de 16 onder leiding van Harry Christophers, Sacris Solemnis. En dat schreef Thomas Aquino, die tekst van die hymne, met een waarschijnlijk een ganzenveer op perkament op papier, met toen nog inkt. Dat bestond weer uit ijzergal. Ja, dat is op zich al een kunst, hè? Schrijven met een veer op perkament. Want je moet niet te veel inkt nemen, anders krijg je vlekken. En de punt moet natuurlijk weer niet te scherp zijn, want dan gaat die veer door het papier. Nou, nu is dat verleden tijd, want er kwam een uitvinding uit Hongarije, waarmee we nog steeds onze pennenvruchten oogsten.

Les Fêtes DB, de ouverture eruit van Jean-Philippe Rameau, uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Ja, hier in de studio zijn Martin Westers en ik helemaal in de ban van het schrijven geraakt door de ganse veer en de inkt. En Martin vertelde net van ik heb in anderhalve maand tijd mijn pen helemaal leeg geschreven en ben eergisteren of van het weekend naar een wat duurdere kantoorboekhandel gegaan om daar een wat betere pen uit te zoeken. En ik vroeg me af, wat voor pen is dat dan? Ja, even iets noteren en herinneren. Of een artikel, waar doe je dat mee? Nou, als journalist ergerde Laszlo Biro zich aan zijn eigen vulpen. Want hij moest hem regelmatig bijvullen. Hij maakte de vlekken mee en hij scheurde ook nog het papier ermee. En tijdens een bezoek aan een drukkerij viel hem op dat de drukinkt voor kranten veel sneller droogt dan die inkt van zijn vulpen. Hij probeert dezelfde inkt in een vulpen te gebruiken. Maar dat gaat niet helemaal goed. En dan bedenkt hij een penpunt met daarin, ja, je raadt het al, een kogeltje. En dat kogeltje heeft twee functies. Het sluit de inkt af, dus het droogt niet uit. En het rolt ook nog eens die inkt gelijkmatig uit over het papier. De balpen is geboren. Ja, een boodschappenlijstje, een kattenbelletje, een herinnering of misschien wel een heel dagboek. Of brieven. Ja, dat is nog leuker. Ik vraag me af, hoe vaak per dag gebruik jij nou je balpen? Of ballpoint, zoals het dan zo netjes heet. Ik hoor het graag in de NPO Luister app. Hier is muziek gezongen door, heel toepasselijk, de Ink Spots.

Je hoorde Ella Fitzgerald in Into Each Life samen met de Inkspots. Ja, door al die inkt, ganzenveren, vulpennen, balpennen zit er een melodie vast in mijn musical of in mijn mental jukebox. En nu heeft videogamer Martin Westers ook nog muziek uit een creatieve videogame meegenomen. Nou, je hoort het allemaal straks. Janacek was helemaal niet bang voor de pen en hij schreef zijn tweede strijkkwartet als intieme brief. Je hoort het op de achtergrond. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Dan heb je vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld op de mooiste orgels zitten spelen. En dan kom ik zondags morgens hier. En dan denk ik, wauw, ben ik thuis.
2: Kerkmuziek zijn is meer dan alleen een stukje tussendoor spelen.
3: Het leuke van Katelmijn spelen is, je moet doorgaan. Je kan niet stoppen.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789, waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. En sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: Muziekreizen van IC Productions voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
7: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek.

Het Consortium Classicum speelde het octet voor twee hoboes, twee klarinetten, twee horens en twee fagotten. En dan hebben we er acht in Bes. En dat was het tweede deel, Adagio Amoroso van Ignaz Pleyel. Van harte welkom bij Voor de Dag. En we gaan verder met

Ja, we zijn hier al een uurtje bezig in de studio en we zijn ook helemaal in de ban van de pen. En dat heeft allemaal te maken met het octrooi wat is aangevraagd op de balpen ooit door de Hongaar Laszlo Biro. Ja, de balpen, we vinden het nu heel normaal, maar vroeger schreef men met een vulpen en daarvoor met een ganzenveer. Hij vond die pen uit met dat balletje die de inkt afsluit, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor dat de inkt prachtig over je papier uitstrijkt. En luisteraar Raimund schreef al van, ik heb hem bijna elke dag nodig. Nou, ik zelf ook. Ik gebruik hem voornamelijk voor het kruiswoordpuzzel in de krant. Ja, dat doe ik niet met potlood. Dat werkt niet. Dat is te zacht of ik prik door het papier heen. En een vulpen heb ik al tijden niet meer. Maar dan zou die krant helemaal volzuigen. Nee, de balpen is ideaal. En ik heb helemaal een euforisch gevoel als ik foutloos, zonder doorhalen, die puzzel in één keer af kan maken. Euforie zit ook in mijn mental jukebox, want door die pen en al dat gedoe eromheen hechtte zich een melodie muurvast in mijn mental jukebox. De componist van dit werk, waar ik dus benieuwd naar ben en hoe dat werk heet, ja, die laat vreugde en verwachting horen, euforie, bij een voor die tijd spannend moment. Dit is wat er in mijn hoofd zit. Ja, en voordat de zanger gaat zingen, haha, praat ik er lekker doorheen. Dit zat vast in mijn hoofd. Weet jij welke muziek dit is en van wie en hoe het heet? Meld het me via de NPO Luister-app. Je mag het natuurlijk ook altijd inzingen.

Ja, de sirenen die zingen ons nog lang toe in dit werk van Gustav Holst. Uit The Planets was dit het zevende deel, Neptunus the Mystical. Uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Haitink. Neptunus ontdekt in 1846.

Van componist Frank Bridge was dit Sally in Our Alley, uitgevoerd door het Delmay Quartet. Straks muziek uit een game waarin de pen ter hand genomen wordt. En de pen die staat een beetje centraal in de uitzending van vandaag. En het kunstig resultaat bepaalt dan de score van die game. Nu eerst een schilderwerk van Heitor Villa-Lobos.

0: geschilderde kleuren in de Bachianas Brasileiras van Heitor Villa-Lobos. En die hoorde het eerste deel, de aria. En die werd gezongen door Nadine Sierra, sopraan, samen met de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Robert Spano.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Nou, Martin Westers, hier producent, maar ook videogamespecialist, heeft me vandaag weer verrast. Ik ben helemaal in de ban van de pen. Of het nou een ganzenveer is of een balpen of een vulpen, heeft allemaal te maken met de ontwikkeling van de balpen. Zoveel jaar geleden, waar ook Troy op is aangevraagd op 10 juni. Ja, dat is het vandaag. En hij zocht prachtige muziek. Toepasselijk, geen pen heb je nodig. Maar het is wel muziek uit een kunstzinnig spel. En het heet Passepartout, The Starving Artist, oftewel de hongerende artiest. Klinkt bekend, moet ik zeggen. Je speelt een jonge Franse kunstenaar die zijn carrière als schilder wil starten in het romantische Parijs. En je schildert dus schilderijen en je moet ze ook verkopen. En je begint op straat, waar je constant tussen schilderen en verkopen moet schakelen. Maar je werkt jezelf wel op tot de fine fleur in de chicste ateliers van Parijs. Met de muis schilder je elk schilderij zelf. Je hebt geen gum, geen laagjes. Nee, ieder streepje is onderdeel van je schilderij. Je moet dus mooie schilderijen maken en tegelijkertijd snel genoeg schilderen om je nodige baguette en wijn te kunnen kopen. Het is dus echt het leven van de hongerige artiest. Maar kijk, je begint er wel onderaan, maar dan is er echt succes. En je hoort die chaos van het begin. De chaos, de geluiden van de straat. En dan gaat de muziek over in de focus van de kunstenaar. En is hij helemaal in zijn element.

muziek uit de videogame Passepartout. Zo heet de game niet. Die heet The Starving Artist. Dit was het Passepartout theme. Uitgevoerd door Sven Michael Constantin op piano en Michael Nietzsche op percussie. En op de hele track speelt ook nog Niklas Dahlin tenorsaxofoon en Therese Lien Evenstad op viool. Ja, een trompetist die niet op straat is begonnen, maar wel uit een mijnwerkersfamilie kwam. En vervolgens trompet ging spelen omdat een vriend zei van je moet naar het conservatorium, is Maurice André. En hij speelt toepasselijk postmuziek.

Dan MacDonald en Allison en Gervin zongen hun eigen Tabula Rasa, ja, het onbeschreven blad. En dat werd met liefde bezorgd door de postkoets, de Postillon d'Amour, gecomponeerd door Johann Strauss II, junior. Gespeeld door Maurice André op piccolo trompet samen met het orchestre Pichot, onder leiding van Roger Boutry. Ja, die postkoets, daarover gesproken. Door de uitvinding van de balpen zijn we hier in de studio al helemaal in de ban van pennen en van koetsen enzovoort enzovoort. En daardoor hechtte zich ook een melodie vast in mijn mental jukebox. En dat was deze. Herken je deze melodie en weet je ook van wie het is, wie het heeft geschreven en hoe het heet? Ja, meld het me dan via de NPO Luister-app. En als de stem al een beetje bij stem is, dan mag je ook gewoon gerust inzingen.

Je hoorde de mandoline en die werd bespeeld door Alison Stevens samen met de London Mozart Players onder leiding van Howard Shelley in dit concert voor mandoline en orkest. Het eerste deel, Allegro Moderato e Grazioso van Johann Nepomuk Hummel. Ik werd wakker met een melodie in mijn hoofd, in mijn mental jukebox. En ik liet hem je al horen en gelukkig reageerde Theo de Groot. En die zei, of die schreef, die post van Schubert hoor ik. Ja, inzingen gaat een beetje moeilijk nu in de app, want dan maak ik mijn vrouw wakker. Maar ik heb het ooit wel gezongen tussen de schuifdeuren bij een Schubertiade met leden van het Kathedrale Koor Utrecht. Theo, het was inderdaad die post uit de Winterreizen van Franz Schubert. Ik laat hem je nu horen, gezongen door Thomas Quasthoff.

Die post uit Winterreizen van Franz Schubert, gezongen door Thomas Kwaasthof, basbariton, en Charles Spencer op de piano. Ik dank jullie voor het luisteren, want ik ben bijna weer aan het eind gekomen van Voor de Dag hier op NPO Klassiek. En natuurlijk ook dank voor alle reacties. Zometeen hier de ochtend met Andrea van Pol met nog veel meer muziek en nieuws. Ik wens je een prachtige dag en tot horens.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
2: Ster. Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk vanavond naar Convoy en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
3: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In de Amerikaanse staat Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789, waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranje vrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus.

0: betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk vanavond naar Convoy en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
4: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
5: Er is een nieuw protocol over contact met aliens. Niet meteen reageren is het advies. Bij een onverklaarbaar signaal wordt het nu checken, nog eens checken. En dan andere vragen het te checken, want het kan een hacker zijn. Of buitenaards leven dat het slecht met ons voor heeft. Maar wat als het goed is? Wat als het IT weer is? Hello.

0: Het sterrenbeeld Vissen, verklankt door Karl-Heinz Stockhausen uit zijn Tierkreis op synthesizer. Een heel goedemorgen, deze woensdag, de 10e juni. Geen buitenaardse zaak op de voorpagina's van de kranten. Wat wel, nou heel aards. De Volkskrant opent met een foto van een NAVO-soldaat op oefening in Finland. Europese burgers willen meer militaire samenwerking om sterker en strategisch onafhankelijker te worden, blijkt uit een groot onderzoek. En het AD heeft een foto van de Duitse bondspresident Steinmeier samen met onze koning en koningin en een groep kinderen voor het paleis op de Dam. Op de eerste dag van het Duitse staatsbezoek wordt er stilgestaan bij de jodenvervolging. En NRC opent met een foto van migranten die in Spanje in de rij staan voor een verblijfsvergunning. Terwijl in Europa het migratiedebat verhardt, legaliseert Spanje 500.000 migranten. Trouw opent met de andere kant van de zaak. AZC's, bijna alle gemeenten beloven zich aan de spreidingswet te houden, maar wel op hun voorwaarden. Lokale coalities willen zo weinig mogelijk aan asielopvang doen, is de kop. Dat lijkt toch haaks op elkaar te staan. Straks een uitgebreider krantenoverzicht. Hier staan niet haaks op elkaar. Ik noem het harmonieuze drietal in de studio. Stijn Gul, die doet de techniek, en Teun Faber, muziek en regie. Goedemorgen. Ik wil zeggen Stijn. Ja,
1: steun, mag ook hoor.
0: Stijn en Teun, goedemorgen jongens.
1: Steun.
0: Ja, nog iets bijzonders meegemaakt? Of iets buitenaards?
1: Nou, we gaan alleen maar Karl-Heinz Stockhausen draaien de komende 2 uur. Net voor de buitenaardse ervaring. Prachtige zonsopkomst weer vanochtend. Ja. Dat vind ik ook wel buitenaard.
0: Ja, die hele lange dagen nu. Hè? Dat is echt zo vroeg al licht. Prachtig.
1: Ja, eigenlijk als je uit bed komt al.
0: Zeker, ja. Dus voor iedereen. En we zijn nu
1: maar gewoon mooie muziek hoor vandaag.
0: Mooie muziek. En we gaan beginnen. Heel fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend.

0: om nog even weg te dromen. Rêverie van Claude Debussy, gespeeld door Jean Eflamme. Bavouzet. Maar nu moeten we niet dromen, maar even onze hersenen scherpen. Want het cryptogram komt eraan. De opgave luidt: die scherpe cabaretier heeft iets van een roofvogel. Die scherpe cabaretier heeft iets van een roofvogel. Als je het weet, stuur dan je oplossing. Dat kan tot 8:45 via de NPO Luister-app. Dat is de snelste manier, maar je kan je berichten ook inspreken. En mailen mag natuurlijk ook deochtend@kro-ncv.nl. En de prijs deze week die staat in het teken van Bach. Het gezelschap Les Arts Florissants is bezig met een project rondom deze componist. Teun, vertel nog eens even over. Het is een viertrapsraket.
1: Ja, en we belanden nu in de stad Keuten. Dus ze volgen eigenlijk de voetsporen van Bach waar hij gewoond en gewerkt heeft. En het stadje Keuten, dat was een onwijs productieve en ook een hele gelukkige periode voor Bach. Dus we gaan nu iets luisteren naar, nou, dus naar een werkje dat hij in die tijd componeerde.
0: Daar, ja, ja. Mooi.

0: project rondom deze componist. Teun, vertel nog eens even over. Het is een viertrapsraket.
1: Ja, en we belanden nu in de stad Keuten. Dus ze volgen eigenlijk de voetsporen van Bach waar hij gewoond en gewerkt heeft. En het stadje Keuten, dat was een onwijs productieve en ook een hele gelukkige periode voor Bach. Dus we gaan nu iets luisteren naar, nou, dus naar een werkje dat hij in die tijd componeerde.
0: Daar, ja, ja. Mooi.

0: Dat was iets van de Cryptoprijs-CD. Lézard Florissant maakte het, die voerde het uit. Van Johann Sebastian Bach hoorde je uit zijn tweede suite voor orkest, het vierde deel Bourré. Het is 7:15, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Anne de Meester. Zij is directeur van het Kunsthaus Zürich, groot museum in Zwitserland. En voormalig directeur van het Frans Hals Museum. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ik begreep dat jij uit onze kranten wat buitenaardse onderwerpen had gehaald. Vertel.
1: Ja, want ik word een beetje gedeprimeerd, zoals iedereen denkt, van alle ellende die de voorpagina's domineert. Ja. En vooral Trump die voor de 37e keer belooft dat er een deal met Iran komt en dan komt er weer niks. Dus ik dacht, we moeten even uitzoomen naar het heelal, het universum. Dus ik zag in de Telegraaf een kort artikel over het feit dat de astronauten voor de Artemis 3-missie bekend zijn gemaakt. Een voorbereidende missie eigenlijk voor een echte maanlanding in 2028. Dat zal dan de eerste keer in 50 jaar zijn dat een mens een voet op de maan zet. Ja, goed nieuws, hè? We gaan vooruit. Maar dat heeft natuurlijk ook een downside, want het zijn alleen maar mannen, die astronauten. En wie weet is het het begin van een totale kolonisatieoefening. Ja. En gaan we de maan ook nog verpesten. Dus zo positief was het toch niet. Dus ik moest even verder. En dan zie je dat op in alle kranten, of het nu AD is, NRC, Telegraaf, Volkskrant, wordt een nieuwe film van Steven Spielberg gerecenseerd, Disclosure. En hij focust ook weer opnieuw op het grootste mysterie van het heelal, de UFO's, de aliens.
0: Ja.
1: Een grote passie van hem, al sinds zijn jeugd, nu is hij dus 80. En die recensies die beginnen allemaal heel positief, van in Spielbergs variant lijken aliens ons te redden van de destructiedrift, maar toch weer niet. En het begint hoopvol, maar ik zal niet alles onthullen voor degenen die de film nog moeten zien. Maar ook de recensies worden dan heel kritisch. Het is toch eigenlijk hysterische kitsch en een thriller vol complottrio, die infantiel wordt de film zelfs genoemd. Dus daar zat dan ook weinig hoop in. De echte hoop moet toch van de poëzie komen. En ik weet dat jullie

0: die de afgelopen tijd in Nederland zijn er vaak prachtige necrologieën verschenen over Lieke Marsman. En mogen ze in vrede rusten. Die aan het eind van haar leven zelf, zoals zij, ongeneeslijk ziek was, maar de hoop niet ophaf en zich bleef opwinden over de ellende in de wereld. En in Trouw staat een prachtige recensie van haar laatste dichtbundel, De Dichter en de Duivel, van Rob Schouten. Of de recensie is van Rob Schouten. En hij vertelt hoe ze in die bundel eigenlijk alles door de shredder gooit. Niet alleen taal, maar ook het nieuws, Israël, Gaza, Trump, Epstein. Alle verschrikkingen komen langs. Mm-hmm. Maar hij zegt van ja, ze blijft. Aan de ene kant geeft Marsman aan dat er een massieve aanval van buiten is op de innerlijke mens. En dat onze ziel beetje bij beetje wordt afgebroken. Maar hij zegt, haar geloof in het betere houdt toch stand. En hij schrijft letterlijk tegenover deze verdoemde wereld houdt Marsman als in vroeger dagen een bezwerend kruis. De poëzie, de verbeelding en de spiritualiteit omhoog. En hij noemt de bundel een profetisch testament. Die ons ook oproept van, we moeten echt iets gaan doen, mensen. Ja. Het gaat goed mis als we niet opstaan. Dus ik dacht, dit is prachtig. Deze bundel moeten we allemaal gaan lezen om als antidotum of tegen
1: antigif,
0: wat we dagelijks in het nieuws lezen.
1: Ja, goh, wat mooi verwoord, Anne. Dank je wel voor jouw bijdrage. Ik wens je een hele mooie dag. Anne de Meester, directeur van het Kunsthaus Zürich in Zwitserland.

Engels volkslied Bushes and Briars, opgetekend door Ray Vaughan Williams. En staat nu op het nieuwste album van het ensemble Gesualdo 6.

Ronkende Rachmaninov was dit. Uit zijn sonate voor cello en piano hoorde je in het tweede deel, gespeeld door broer en zus Kenne Mason, Sheku cello en Aissata piano. En voordat we naar het nieuws van 7:30 gaan, een stukje Nicola Matthijs.

0: Le Consort met muziek van Nicolas Matthijs. En het is 1:08, de tijd voor het nieuwsoverzicht. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger ging het om vergeldingsaanvallen nadat Iran een helikopter neerhaalde. Iran reageerde weer met raketaanvallen op Amerikaanse basis. NOS-correspondent Sjoerd den Daas ziet een patroon van vergelding over en weer.
1: Alles wat er gebeurt moet natuurlijk een prijs kennen. Tegelijkertijd, ja, dat proportioneel hier woorden als we zijn klaar. Ja, dat maakt ook dat je wel hoort dat het ook niet te groot moet worden. Hè, dat het niet zo groot moet worden dat het straks weer zo'n all-out oorlog wordt.
0: Onduidelijk is nog hoe groot de schade is na de nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten. Politieke partijen zijn bezorgd over de rol van tabaksfabrikanten bij de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil indirect miljoenen investeren in een van de deelnemende wietkwekers. Oppositiepartij PRO en de regeringspartij CDA zien dat niet zitten, zegt CDA-leider Bontebal tegen de NOS.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
0: Doel van de wietproef is onder meer om te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur kan worden gehouden bij de wietteelt. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een mesaanval waarvan een Soedanese man verdacht wordt. Gemaskerde relschoppers stichtten brand en riepen leuzen tegen buitenlanders. Volgens een verslaggever van de BBC zijn inwoners van Belfast bang dat de situatie verder uit de hand loopt.
3: And what we've seen here down this street is the threat to people's homes and to their lives. And the concern is that that may be replicated in other parts of Northern Ireland and not just through tonight, potentially in the days to come.
0: De verdachte van de mesaanval zou geprobeerd hebben om zijn slachtoffer te onthoofden. Politici reageren geschokt op het geweld. Deskundigen maken zich zorgen over de grote hoeveelheden snoep die kinderen krijgen tijdens de avondvierdaagse. De afgelopen jaren krijgen deelnemers steeds meer snoep toegeschoven, bericht RTL Nieuws. Soms gaat het om hele zakken, zegt deze voedingswetenschapper. En dat snoepen gaat eigenlijk het hele jaar door.
4: Gaan we door naar Sinterklaas en we krijgen ondertussen nog een keer Halloween en Sint Maarten en dan kerst en dan daarna weer paaseieren. Dus we moeten iets zoeken, daar worstel ik zelf ook mee als vader, van hoe zorgen we nou dat het en leuk is en dat je kinderen af en toe wat geeft, maar dat het niet de spuigaten uitloopt.
0: Ook organisatoren van avondvierdaagses hebben dat in de gaten en daarom delen ze op een aantal plekken nu snoepgroentes uit aan kinderen. En weerverkeer, dat krijg je van Niels Erkens.
5: Het is op de meeste plaatsen de komende uren droog en zonnig. Vanmiddag vallen er weer buien. Vooral in het binnenland kan het daarbij ook hagelen en onweren. Het wordt rond de 17 graden. De ochtendspits stelt volgens de ANWB tot nu toe eigenlijk niet zo gek veel voor. De meeste vertraging heb je nu op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein een half uur extra, 5 kilometer file vanwege een ongeluk.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

mijn dromen weer een beetje weg. Oblivion van Astor Piazzolla. En hij speelde zelf ook nu op de bandoneon. Samen met het Orchestra Milano. En nu toch weer een beetje tempo met Franz Schubert.

0: Deel 1 uit de symfonie nummer 5 van Frans Schubert, uitgevoerd door de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Edward Gardner. Nicolien de Waal maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: De Nederlandse gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, meldt de Telegraaf. Het vultempo is volgens GasUnie nu al zorgelijk laag. Daardoor is er voor bedrijven en huishoudens niet voldoende buffer voor de komende winter. Ook duurt het Haagse besluit over de aanleg van een strategische gasvoorraad te lang. We willen meer urgentie zien, stelt de GasUnie.
0: De voorraden van gasbergingen staan op het laagste niveau in jaren. Hans Koenen is lid van de Raad van Bestuur van GasUnie en hij trekt in de Telegraaf aan de bel. De gasvoorraad zou nu 80% moeten zijn, maar is maar 19%. En dat is veel lager dan eerdere jaren, zegt hij in de krant.
1: De regelgeving in Israël dreigt het werk voor hulporganisaties in Gaza onmogelijk te maken. 20 landen uiten nu in een brief hun zorgen, schrijft Trouw. Volgens nieuwe Israëlische regels moeten internationale NGO's die actief zijn in Israël, Gaza en de Westoever meer informatie geven aan Israël.
0: Het gaat onder andere om volledige personeelslijsten, persoonlijke identificatienummers en contactgegevens van medewerkers. De 20 landen die de gezamenlijke verklaring ondertekenen roepen Israël op de maatregelen terug te draaien en de NGO's hun werk te laten doen.
1: Vrijdag gaat het Europese Migratiepact in. Die nieuwe regels hebben ook gevolgen voor gezinshereniging. NRC spreekt met de 38-jarige Wala. Ruim 2 jaar geleden verliet ze Syrië. Haar plan was eenvoudig. Eerst asiel in Nederland krijgen. Daarna haar man en dochter over laten komen. Ze hoort bij een religieuze minderheid die in Syrië gevaar loopt.
0: Wala woont nog steeds in een asielzoekerscentrum. Nadat ze aankwam, viel het Assad-regime. En Nederland zette de beoordeling van aanvragen uit Syrië stil. En vanaf vrijdag zal het wachten nog langer duren. Elke avond spreekt ze met haar gezin. Elke avond beloof ik dat we ooit weer samen zijn.
1: Franse kazen hebben een wereldwijde reputatie. Door hun kwaliteit, maar ook door de specifieke en vaak indringende geur. Volgens het AD moet je die geur vergeten. Want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die de welriekende kazen eten mogelijk langer leven. Hun motoriek is beter, spieren blijven in betere conditie.
0: De onderzoekers voerden de Franse kazen aan speciale wormen. Hun stofwisseling is vergelijkbaar met die van mensen. Normaal leven die diertjes zo'n

0: 20 dagen, maar nu bijna 2 keer zo lang. Ook konden de wormen zich beter verplaatsen. Er is nog vervolgonderzoek nodig, maar 20 gram stinkkaas per dag zou voldoende moeten zijn volgens de onderzoekers.
1: En van baan veranderen is voor muzici niet makkelijk. Vaak zijn ze als kind al serieus begonnen met hun viool of cello. Veel muzici zien hun werk als werk, hobby en ook als hun identiteit. Wat gebeurt er als je dat allemaal loslaat? De Volkskrant vroeg het aan een aantal ervaringsdeskundigen. Een van hen is de 39-jarige Juri van Nieuwkerk.
0: Juri was pianist, bekend pianist, en nu werkt hij bij chipmachinefabrikant ASML. Hij komt uit een muzikaal nest. Op zijn 12e zat hij in de jong talentklas van het conservatorium. Toch koos hij voor natuurkunde. Ik benaderde de muziek altijd heel analytisch en beredeneerde alles. En toen ik de keus voor natuurkunde had gemaakt, werd muziek maken leuker. En we gaan Juri van Nieuwkerk horen, pianist, samen met Rosanna Philippens, violist op een van de Roemeense volkstanten van Béla Bartók.

Romeinse volksdans van Béla Bartók, gespeeld door Rosanna Philippens viool. En Juri van Nieuwkerk, pianist, oh, die kan er wel wat van. Maar hij koos u toch voor zijn dubbeltalent, voor zijn natuurkundige kant. Hij werkt nu bij ASML. Maar goed, hij is wel vastgelegd. Het cryptogram. De opgave is: die scherpe cabaretier heeft iets van een roofvogel. Je kan nog tot 9:15 je oplossing insturen. En wat gaan we in het tweede uur doen van de ochtend? Nou, voor dit geld kunnen we ons werk niet meer doen. Dat zeggen fysiotherapeuten al jaren tegen de zorgverzekeraars. En vandaag staan ze in de rechtszaal tegenover elkaar. Ik spreek een fysiotherapeut, iemand van de Vereniging van Fysiotherapeuten, om 8:15. En tot de nieuws van 8:00 hoor je van Lili Boulanger, de Matin de Printemps. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met die Pakistanse tak. De verdachte van de aanslag op Bondi Beach wordt aangeklaagd voor nog eens 19 misdrijven. In december werden bij een Chanukka-viering in Sydney 15 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. In de nieuwste aanklachten wordt de verdachte onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en schieten met de bedoeling om te moorden. De 19 aanklachten komen bovenop de 59 die er al lagen voor onder meer 15 moorden en 40 pogingen tot moord. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Roden. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al weken overvol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Armand Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: In het voetbal zijn er momenten
6: Bergkamp 2-1
5: die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
8: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
9: Ik zag een artikel voorbij komen over het nut van hobby's. Je moet 5 type hobby's hebben. En een van die types is creativiteit. En wat belangrijk is dat je dan moet schrijven of fotograferen of tekenen of koken of musiceren. Dan denk ik, hoort radiomaken daar ook bij? Ja, toch?

0: Een heel goed muziekje om een hobby bij uit te oefenen, Teun. Want dit komt uit de Big Lebowski.
1: Het wordt zeker gebruikt in de Big Lebowski.
0: Film.
1: Ja, dan heb je natuurlijk Jeff Bridges als de dude. Die heeft ook hobby's.
0: Ja, zoals?
1: Bowlen. En naar walvisgeluiden luisteren.
0: Ja, en vogelspotten toch ook?
1: Vogelspot is niet een van zijn hobby's. Maar ik heb wel ooit gelezen dat dat een van de allergezondste hobby's
0: allergezondste. Is. Ja, omdat je buiten bent en je kijkt. En ja, ik ben wel benieuwd. Wat is jouw hobby? Daar kan iedereen op reageren via de NPO Klassiek app. Welkom bij het tweede uur van de ochtend. Het is woensdag 10 juni. Wat staat er op de agenda? Nou, een aantal ministers gaat op bezoek bij activiteiten voor mensen met een beperking. En dat doen ze voor een campagne van de overheid. En die richt zich op het toegankelijker maken van de openbare ruimte voor mensen met een handicap. En Paus Leo die wijdt vandaag in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia Basiliek in. Na 144 jaar bouwen is die eindelijk klaar. De opening valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudi. En fysiotherapeuten uit heel Nederland staan vandaag in de rechtbank tegenover een aantal zorgverzekeraars. Al jaren zeggen ze dat ze te weinig betaald krijgen. En daarover meer om 7:15. Dan heb ik daar een gesprek over. En wat Teun al zei. We hebben ook natuurlijk altijd heel veel mooie muziek. We hebben het cryptogram. Die scherpe cabaretier heeft iets van een roofvogel. Blijf vooral luisteren. Tot 9:00 is dit de ochtend.

0: van Francesco Geminiani uit zijn Concerto Grosso voor strijkorkest, hoorde je Foglia. Nicola Benedetti was de violist samen met het Benedetti Barok Orchestra. Teun, ik ga naar jou, want we hadden net iets van de Gesualdo Six, een nieuw album van dit vocaal ensemble.
1: Ja, ik heb nog een lied waar ik dol op ben, ook van de Gesualdo Six. Het heet El Grillo, dat is oud-Italiaans, maar het is gecomponeerd door de van oorsprong Vlaamse componist Josquin des Prez. Klein Joost, kleine Joost noem ik hem meestal, maar het was wel echt een grootheid. Het heet El Grillo, gaat over een krekel. En die krekel is een betere minnaar dan een vogel. Want de krekel zingt dag en nacht en een vogel af en toe.
0: Gaan we naar luisteren.

0: El Grido, de krekel. En we hadden het hier in de studio over of je niet misschien ook helemaal gek werd als hij dag en nacht bleef zingen, Teun. Want dan ja, kan je ook niet slapen als geliefde. Maar dat
1: nee.
0: Is...
1: Nee, klopt. Misschien is het wat veel.
0: Door Gesualdo Six gezongen. Fysiotherapeuten uit heel Nederland staan vandaag in de rechtbank tegenover een aantal zorgverzekeraars. De fysiotherapeuten eisen meer geld van de verzekeraars. Want voor de tarieven die nu gelden, kunnen ze hun werk niet meer doen, zeggen ze. En ook patiënten dreigen de gevolgen daarvan te gaan merken, is de angst van de fysiotherapeuten. Angst die ook leeft bij de fysiovakbond. Rick Even van die bond. Goedemorgen, Rick.
2: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, voor mijn begrip, wat verdient een fysiotherapeut eigenlijk? Ik bedoel, in vergelijking misschien met andere beroepen, kan je dat vertellen?
2: Zeker een fysiotherapeut die verdient iets meer dan een normaal modaal salaris. Ongeveer 55.000 euro per jaar. En die is daar ongeveer 44 uur werkzaam voor in de week.
0: Ja, ja. En ik begreep iets van 24 euro per uur, zeg maar, om het zo uit te...
2: Ja, dat is correct.
0: Ja, en daar moeten ze... Ja, niet alleen natuurlijk fysiotherapie vernoemen, maar ook heel veel administratie, begreep ik.
2: Administratie, denk aan scholing, denk aan overleggen met andere paramedici, dan wel medici.
0: Ja, ja. De klacht is dus niet nieuw, hè? Al jaren praten fysiotherapeuten over een te laag salaris. Hebben ze een punt? Hebben jullie een punt?
2: Ik denk dat ze zeker een punt hebben. En het ontstaat doordat... de afgelopen 20 jaar de tarieven onvoldoende geïndexeerd zijn. En als gevolg daarvan zien we dat fysiotherapeuten geen normale salarissen verdienen. Een onvoldoende pensioenbijdrage hebben. En dat daardoor de uitstroom van fysiotherapeuten groot is.
0: Ja, want die uitstroom is groot. Dat merk je ook, dat veel mensen na een aantal jaren denken ik red het niet. Hoe heb je een voorbeeld?
2: Ja, we zien dat fysiotherapeuten uitstromen na een gemiddelde periode van 7 jaar. Mm-hmm. Dus dat is beperkt. Voorbeelden daarvan is dat een groot deel van de studenten waar ik mee gestudeerd heb andere dingen aan het doen zijn dan fysiotherapie op dit moment.
0: Ja, en nu uit onderzoek van jullie vakbond blijkt dat veel therapeuten dus ander werk gaan doen. Maar wat merken patiënten daarvan? Hoe voel je dat bij de patiënten?
2: Nou, we zien uit onderzoek dat de eerste wachtlijsten aan het ontstaan zijn. Denk aan wachtlijsten in Zeeland of in het noorden van het land. Waarbij specialistische fysiotherapie niet meer bereikbaar is voor patiënten. Een voorbeeld daarvan is een kinderfysiotherapeut die de motorische problematiek van een jongere niet meer de aandacht kan geven die het wenst.
0: Nee.
2: Of een nieuwe knieoperatie die iemand ondergaat waar onvoldoende ruimte voor is om deze patiënt goed te kunnen begeleiden. En dat staat natuurlijk haaks ten opzichte van het beleid waar we met z'n allen naar onderweg zijn.
0: Ja. En dan zou je zeggen, dat moet de politiek doen. Maar vandaag staan jullie in de rechtszaal tegenover elkaar. Wat is voornamelijk jullie eis tegenover de zorgverzekeraars?
2: Nou, wat mij betreft zijn er

0: wat ons betreft zijn er twee oplossingen. Ja. Eén is de politiek die regie neemt over de tarieven die zorgverzekeraars bieden. Fysiotherapie bevindt zich in de vrije tarieven waar marktwerking plaatsvindt. Waar een onderhandeling plaats zou moeten vinden tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Die is er niet, die onderhandeling. En daardoor zie je dat die tarieven onvoldoende geïndexeerd zijn. En ja, optie 2 is dat de rechter vandaag de opdracht geeft aan zorgverzekeraars om die tarieven te indexeren.
1: Ja, hoe schatten jullie je kansen in?
0: Ik denk dat de kansen aanwezig zijn dat we een goede zaak hebben. Of ik praat in dat de praktijkhouders een goede zaak hebben. En ik denk ook dat er een stap gezet zou moeten worden door zorgverzekeraars. Om ervoor te zorgen dat de zorgpremie in de toekomst betaalbaar blijft.
1: Ja, ja. En jullie gaan ook nog wel met de politiek praten, neem ik aan.
0: Uiteraard.
1: Ja. Ik wens je heel veel succes, Rick Even van de Fysio-vakbond. En het gaat dus over de rechtszaak van de fysiotherapeuten tegenover een aantal zorgverzekeraars.

0: Van Henriette Bosmans hoorde je uit haar tweede celloconcert, het tweede deel. Gemma Rosefield, cello met de BBC Philharmonic, voerde het uit. Er komen trouwens heel veel hobby's voorbij, Teun. Dat is wel...
1: Ja, hartstikke leuk.
0: En ik vond wel, even kijken, dan schrijft Gert uit Dront, die zegt: goedemorgen. Ik heb geen hobby's, maar ik mag graag koken, bakken, breien, in de tuin klungelen en uren met de honden wandelen.
1: Nou, dat zijn toch hobby's.
0: Toch best, ja, wel hobby's.
1: Ja. En ik vind luisteraar Mirjam ook heel mooi. Zij heeft een radio zelf gerepareerd.
0: Daar kwam een foto voorbij. Ja, hè? Hele mooie oude radio. Ja.
1: Is toch leuk?
0: Ja, dat is heel erg leuk. We gaan naar Philip Klaas.

Uit Metamorphosis van Philip Klaas hoorde je Flowing, gespeeld door harpiste Lavinia Meijer. Laatste kans om het cryptogram op te lossen. Die scherpe cabaretier heeft iets van een roofvogel. En de prijs-cd die je kunt winnen is met muziek van Bach. En daar gaan we nu de kleine badinerie van laten horen.

0: Pars Badinerie door Lézard Florissant. Precies 8:30, tijd voor de hoogtepunten van het nieuws. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is na de nieuwe aanvallen over en weer in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger voerde luchtaanvallen uit op Iraanse doelen na het neerhalen van een helikopter. Iran reageerde met drones en raketten op de Amerikaanse basis. NOS-correspondent Rudy Bauma.
1: Trump voelde zich gedwongen Iran aan te vallen op een moment dat diplomaten dichtbij een nucleaire deal met Iran dachten te zijn. Het was de reden dat het Witte Huis ook de oplaaiende aanvallen tussen Israël en Iran probeerde te sussen. Maar ter relativering, Trump heeft de afgelopen maanden al 37 keer gezegd of geschreven dichtbij een deal te zijn.
0: Maandag stortte een Amerikaanse Apache-helikopter neer bij de straat van Hormuz. Iran heeft die actie niet opgeëist, maar zit er volgens de VS wel achter. Een nieuwe campagne moet vooral ouders bewust maken van de risico's van de fatbike. Want er gebeuren steeds meer ongelukken met de snelle fiets met dikke banden. En ook de ergernis over de fatbike groeit. Verkeersminister Karremans trapt de actie vanmorgen af in Barendrecht.
2: We geven ze een checklist waarbij ze kunnen kijken, nou, is het nou een legale fatbike of een illegale fatbike? Want dat kan leiden tot aansprakelijkheidstelling, zelfs al een strafbad, hè, dus nog los van die boete. En natuurlijk het letsel wat je kind kan oplopen als ze natuurlijk met soms meer dan 30 km uur door hier Barendrecht scheuren.
0: Karremans zegt in het Radio 1-journaal dat hij verder werkt aan een helmplicht voor fatbikers. En die gaat op zijn vroegst eind 2027 in. Minister Sterk voor langdurige zorg praat straks met Expert Care. Dat is de organisatie achter 4 zorgvilla's voor ernstig zieke kinderen. Expert Care willen nu 2 sluiten vanwege de financiële problemen en onderbezetting. Kinderen zouden terechtkomen op de andere locaties. Maar de cliëntenraad noemt dat een papieren oplossing.
3: De locatie Vleuten sluit bijvoorbeeld en die zouden moeten uitwijken naar Rijswijk. Dat is enkele reis, in gunstige gevallen 5 kwartier. En de kinderen uit Waalre die zouden moeten uitwijken naar Wezep. Dat is 175 kilometer.
0: Ja, Expert Care wil eigenlijk alle 4 de zorgvilla's sluiten, bericht de NOS. De minister eiste eerder dat er een passende plek wordt gezocht voor alle kinderen. Voor het eerst gaat een Europese astronaut mee op een Artemis-missie van NASA. De Italiaan Luca Parmitano is een van de deelnemers aan een testmissie die voor volgend jaar gepland staat. Naast de Italiaan gaan 3 Amerikaanse astronauten mee, maakt ruimtevaartorganisatie NASA bekend op een persconferentie.
4: The first Italian space station commander, an Italian Air Force colonel and test pilot, Luca Parmitano.
0: De Artemis 3-missie is bedoeld om te oefenen voor een nieuwe maanlanding en die staat gepland voor op zijn vroegst 2028. En weer een verkeer krijg je van Niels Erkens.
5: De komende uren is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanmiddag vallen er buien, vooral in het binnenland kan het daarbij ook hagelen en onweren. Het wordt rond de 17 graden. Het is volgens de ANWB geen heel drukke ochtendspits. De meeste files leveren maar een paar minuten vertraging op. Eén uitzondering, dat is nu de A27 Almere richting Utrecht. Voor Eemnes 6 kilometer kost je een half uur extra.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Je hoorde het Gewandhaus Orchester Leipzig, onder leiding van Ricardo Chailly. En zij speelden het tweede deel, Scène am Bach. Natuurlijk niet de grote componist, maar de Beek uit de zesde symfonie, oftewel de pastorale van Ludwig van Beethoven. Het is precies 9:15 en rond deze tijd hebben we vaak een tip. En vandaag is dat natuurlijk Teun. Teun tipt de rubriek. Teun, wat tip je vandaag?
1: Ja, Andrea, nou, we blijven pastoraal. We gaan naar de openlucht van Enschede. Daar worden dit weekend op zaterdag en zondag een aantal zangconcerten georganiseerd. 3 wel te verstaan, overdag. En dat is een project, internationaal geïnitieerd door de Amerikaanse componist David Lang. Het heet The Public Domain. En hij vraagt dan zangers en amateurzangers in verschillende steden over de hele wereld om repertoire van hem in te studeren. En dan kun je zelf gedeeltelijk de teksten ook invullen met de vraag: wat hebben we met elkaar gemeen? Wat delen we? En het is een project om mensen, soms ook die nog nooit in koren gezongen hebben, om die dichter bij elkaar te brengen.
0: Mooi.
1: En dan raken ze ook in gesprek over rouw en over verlies. Ja. En op die manier brengt die mensen dichter bij elkaar.
0: Dus de afgelopen maanden hebben mensen in Nederland, of in ieder geval in Enschede en omstreken, gerepeteerd, maar dan onder leiding van iemand? Of kon je dat gewoon zelf doen?
1: Hoe zit een hele goede vraag. Ze doen dat onder leiding van professionele zangers van de Reisopera in Nederland.
0: Oh, ja.
1: In dit geval. Dus die helpen ze met de muziek, met de noten. Maar de tekst die ze invullen komt van de zangers zelf en door die gesprekken die ze met elkaar voeren.
0: Dat
1: zijn dus helemaal niet per se mensen die al ervaring hebben met zang. En nu zijn er dus in Enschede, in de verschillende parken, je kunt de locaties vinden op de website van de Reisopera. En dan kun je naar ze gaan luisteren en misschien zelf ook wel in gesprek over deze vraag.
0: Wat een mooi project.
1: Ja, is leuk, hè?
0: Ja. Ja. En nu?
1: Nou, ik dacht, we laten iets horen van David Lang, de Amerikaanse componist. Is echt een meester van de verstilde muziek. We gaan nu luisteren naar de profs, zeg ik er dan maar bij, van Ars Nova Kopenhagen.

de Professionals van Ars Nova Kopenhagen hoorde je, onder leiding van Paul Hillier. Ze zongen I Lie van David Lang. Maar dit weekend dus professionals en amateurs samen in het project The Public Domain in Enschede, in openluchtplekken in Enschede. Kijk voor meer informatie op reisopera.nl.

0: dit jazzy nummer heet. Melodie Antieke, door Rembrandt Frerichs gecomponeerd en door het Rembrandt Frerichs trio uitgevoerd. Ja, tot slot van deze uitzending natuurlijk de oplossing van het cryptogram. De opgave was: die scherpe cabaretier heeft iets van een roofvogel. Paar fout antwoorden: Peter Pannenkoek, Roeheverveer, Ted Griffioen, Wim Kan, niet goed. Maar verder had iedereen het goed en die schreef, die appte of sprak in. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Andrea. Daniel Arends is een cabaretier en een arend is een roofvogel. Dus de oplossing van het cryptogram kan vandaag zomaar zijn Daniel Arends. Mijn naam is Kees Zomer en ik kom uit Amersfoort. Fijne dag.
0: Ja, dankjewel Kees Zomer uit Amersfoort. En jij krijgt die mooie cd van Bach. Gefeliciteerd. En morgen weer een kans om die cd te winnen. En naast me staat hier Ab Nieuwdorp.
2: Goedemorgen, Andrea. Jawel.
0: Goedemorgen. Ik dacht, heb ik iets een leuk bruggetje bedacht? Nee, deze keer niet. Maar jij hebt vast een leuke inhoud voor de komende 3 uur.
2: Nou ja, aandacht voor een hele mooie muziekdocumentaire. Gemaakt door oud KRO-journalist Fons de Poel. En natuurlijk veel, veel muziek. Onder andere Quirine Viersen in Haydn.
0: Oh, mooi. Ja. We blijven luisteren. Fijne dag iedereen. En de klassieken tot 12 uur. Dag.
3: Dit was een programma van KRO NCRV.
4: NPO Klassiek. Podcast.
5: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was 1 afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
6: Luister naar de podcast Betaal de Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl. En in de NPO Luister-app.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien.

0: misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ster. De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk vanavond naar Konvooi en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog eens tegen te houden. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van de nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou ze ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor fatbikes in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer en tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in de binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Goedemorgen, hartelijk welkom bij deze klassieker. Op de woensdag voor velen een papa of mama dag of een opa of oma dag. Pas op de kinderen en de kleinkinderen. Ik doe even een heel oude speelgoeddoos open. En daarin zit een stel tinnen soldaatjes. En zoals het gaat in sprookjes kunnen ze ook tot leven komen en marcheren. Dit is La Marche, de Petit Soldat de Plomb van Gabriel Pierney.

BBC Philharmonic Orchestra, onder leiding van Juan Gomena in La Marche des Petits Soldats de Plomb. De tinnen soldaatjes in een optocht trokken ze voorbij. Muziek van Gabriel Pierney. Ik zou Forêt zeggen, maar dit is Pierney, de minder bekende Gabriel uit de Franse muziekgeschiedenis. Iemand die gigantisch bekend is, bekender dan zijn broer Michael, is Joseph Haydn. En zijn eerste celloconcert, uit het eerste deel, wordt nu gespeeld door Quirin Viersen en het Combattimento Consort Amsterdam.

Queen Viersen en het combattimento consort Amsterdam, onder leiding van Jan Willem de Vriend. In het eerste deel, Allegro Moderato, uit het eerste celloconcert van Joseph Haydn.

Adagio Molto, deel 2 uit de 5e sonate voor piano van Ludwig van Beethoven, gespeeld door Paul Lewis. En daarvoor ja, de openingscore uit de psalmzetting van psalm 42 van Felix Mendelssohn, wie de Hirsch schreit, openingscore gezongen door het Rias Kamerkoor, daarbij het orkest de Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herve.

0: kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je kan reageren met muziek op muziek die eerder klonk. Gisteren was dat muziek van Ludwig van Beethoven. Niet een van zijn pianosonates, zoals we net hoorden, maar een deel uit een van zijn strijkkwartetten, zijn late strijkkwartetten, namelijk de Cavatina.

deel uit. De Cavatina, deel uitmakend van het strijkkwartet Opus 130 van Ludwig van Beethoven. En de nieuwe schakel die is aangedragen door Louis Gielissen uit Hengelo. Hij schrijft beste app in de geweldige Beethoven-biografie van Jan Kaiers. Lees ik, Beethoven zelf vond de Cavatina de kroon op het werk. Hij had het volgens een bron onder tranen van weemoed gecomponeerd. Telkens als Beethoven eraan moest terugdenken, sprongen hem de tranen weer in de ogen. Einde citaat. En zo spring ik, schrijft Louis, van de Cavatina naar tranen in de muziek. En dan kom ik uit op Les Larmes de Jacqueline van Jacques Offenbach, in de uitvoering door celliste Harriet Krijg.

celliste Harriet Krijg en de Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz onder leiding van Gustavo Gimeno. In muziek van Jacques Offenbach, componist, maar ook een zeer getalenteerd cellist. En van hem klonken Les Larmes, de tranen van Jacqueline. Les Larmes, de Jacqueline voor cello en orkest. Ja, hoe klinkt verdriet? Hoe klinken tranen in muziek? Nou, waarvan acte Jacques Offenbach? Ben benieuwd waar jij mee komt als dat de richting is die jij op wilt gaan natuurlijk. Hè? Want daar ben je helemaal vrij in. Ik ben gewoon heel benieuwd naar jouw muzikale associaties. En die zijn van harte welkom voor die nieuwe schakel aan de ketting. Via de NPO Luister-app en ook via de mail, de klassieken@avrotros.nl.

0: in het lijstje van de vrolijkste fagotnoten. Staat dit werk van Frederic Curzon toch wel bovenaan, denk ik. Ook een leuke fagotnoten natuurlijk in L'Apprenti Sorcier, de tovenaarsleerling van Ducas. Maar deze, die mogen er zijn. Een fijn tempo aangegeven door de fagot. Deel uitmakend van het Tsjechoslowaakse Radio Symfonieorkest Bratislava. In dit geval onder leiding van Adrian Lieper in Galavant.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

muziek uit Cavalleria Rusticana. Het was het intermezzo, muziek van Pietro Mascagni. In die opera, die één acte, prachtige instapopera. Als je nog niet toe bent aan opera's die 2,5, 3 uur duren. Zeker deze doen, Cavalleria Rusticana. En daarbij ook dan meteen Pagliacci van Ruggero Leoncavallo meepakken. In ieder geval, dit intermezzo werd gespeeld door het Limburgs Symfonieorkest onder leiding van George Petlivanian. En nu even Harrison Ford, tenminste dat is altijd het beeld wat ik heb, met een hoed op en een zweep in zijn hand. De avonturier Indiana Jones, en uit die films van Steven Spielberg deze muziek van John Williams, in dit geval The Raiders March uit The Raiders of the Lost Ark. Op weg naar meer klassieken hier op NPO Klassiek van Avrotros.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die bakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ster. Bach als stralend middelpunt van het universum.

0: Kersen. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of die fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag volgen meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
4: In het voetbal zijn er momenten...
5: Bergkamp 2-1!
4: ...die impact maken.
6: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
5: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
4: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
5: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
4: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
0: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
7: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom, ja, muziek nu waarin de champagne al bruist nog voor hij is ingeschonken. Ouverture Die Fledermaus van Johann Strauss.

lyriek, geassocieerd met Wenen en met die Wense walsenfamilie. Johann Strauss maakt er deel uit van. De familie Strauss dus, Johann, Joseph, Eduard en nog veel meer. Die Fledermaus-ouverture van Johann Strauss junior hoorde je. Niet aangevoerd door de Wiener, maar dit keer door de Berliner Philharmoniker. Onder leiding van de Oostenrijker Nicolaus Harnoncourt. Nu muziek die altijd heel hoog genoteerd staat in de top 400 van de klassieke muziek van NPO Klassiek. Dat gaat ook weer het afgelopen najaar gebeuren, die top 400. Dan gaan we weer met de bus rondrijden, de stembus. Mooie verhalen en stemmen ophalen door het hele land. En dan uiteindelijk die lijst. En ik voorspel je, deze muziek komt ook weer dus hoog. Misschien wel weer in de top 10. Dan heb ik het over de derde symfonie van Camille Saint-Saëns, zijn orgelsymfonie. Saint-Saëns die ze zelf na de voltooiing van dit werk in 1886, ik citeer, ik heb er alles in gegeven wat ik kon geven. En wat ik hier heb gedaan zal ik nooit meer bereiken. Nou, hij leefde daarna nog 35 jaar en in het geval van symfonieën componeren, dat gebeurde niet meer. Hij schreef na deze nooit meer een symfonie. De live-opname die ik laat horen uit 2010 brengt iets bijzonders samen, namelijk vader en zoon in één concert. François-Xavier Roth dirigeert het ensemble Les Siècles, ensemble dat hij zelf opricht en dat speelt op historische instrumenten uit de periode, dus ook van Saint-Saëns. Terwijl zijn vader, Daniel Roth, titularis is van de Saint-Sulpice in Parijs en hij zit achter het Cavalier Cole orgel uit 1862, het mooiste romantische orgel van Frankrijk volgens velen. Alsof de tijd even stilstaat en Saint-Saëns zelf daar zit te luisteren naar zijn derde symfonie, die met orgel.

0: de nagam van de Saint-Sulpice in Parijs. Kerk waar ook Saint-Saëns zelf wel eens achter het orgel plaatsnam. Achter het Cavalier Cor-orgel. In dit geval hoorde je dat ook bespeeld door Daniel Roth. En het ensemble Les Siècles, dat orkest onder leiding van zijn zoon François Xavier Roth. In die derde symfonie, compleet met orgel van Camille Saint-Saëns.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

De anonieme minnaar, L'Amant Anoniem. Ouverture uit dat werk van Joseph Bologne de Saint-Georges. Componist en violist. En uitgevoerd door het Orchestre de l'Opéra Royal. Onder leiding van Théotime Langlois de Zwarte. Zelf ook violist. En dat staat allemaal op het album van de week. Te vinden op npoklassiek.nl. Zometeen in deze klassieke aandacht ook voor een nieuwe documentaire die dit weekend in première gaat, gemaakt door Fons de Poel, over twee bijzondere muzici. Daarover dus straks meer. Nu nog een stukje van de Chaconne van Maurizio Cazzati.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwsen in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment maar voor 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakten de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De scheidsrechter is bij terugkomst in Somalië als een held onthaald door de bevolking. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Wegens gigantisch succes, terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

de trombone in muziek van Johann Sebastian Bach. Oorspronkelijk een klavierconcert, maar hier dus een tromboneconcert in de handen van Jurgen van Rijen, solotrombonist van het Concertgebouworkest, samen met zijn collega's in Camerata RCO. Ja, en dan van Bach naar Mozart. Het pianoconcert nummer 19, geschreven in het jaar 1784. Een van de 6 concerten die hij dat jaar componeerde. Want als Mozart productief was, wanneer was hij het eigenlijk niet, was hij werkelijk productief. Het 19e concert in F groot heeft een bijnaam die het verdient, Il Coronation. Het kroningsconcert, omdat het in 1790 werd gespeeld bij de kroning van Leopold II. En dat gebeurde in Frankfurt. Maar wat dit concert werkelijk kroont en bekroont, is het slotdeel. Een fugatisch rondo dat begint als een onschuldig dansje en uitgroeit tot iets van verbijsterende contrapuntische gedrevenheid. We hoorden Mitsuko Uchida en het English Chamber Orchestra. Ze zijn al decennia lang de ideale Mozart-partners. Er zijn er vele, maar dit is ook een gouden combinatie. Zij aan de piano. En dat allemaal onder de leiding van de baton van dirigent Geoffrey Tate. 19e pianoconcert van Mozart.

0: Romantico Uchida. En het English Chamber Orchestra aan de leiding van Geoffrey Tate in het pianoconcert nummer 19 van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Ja, even vooruitkijken naar komend weekend. Om precies te zijn, zondag 14 juni om 4 uur in Muziekhaven Zaandam. Een bijzondere première. En dat is niet alleen een concert, nee, Lumen Ensemble. Pianiste Anastasia Kozlova en harpiste Eva Tebbe presenteren Portraits. Programma over muziek als portretkunst. Over hoe noten de essentie van een persoonlijkheid kunnen vangen. Zoals een schilder dat doet met verf. Maar bij deze première wordt ook een kort documentaire vertoond. Gemaakt door Fons de Poel. Journalist, programmamaker, bekend onder andere van Brandpunt, Netwerk, Reporter en Profiel. Hij portretteerde onder andere koningin Maxima, Paul McCartney en Mark Rutte eerder. En nu heeft hij zijn camera gericht op twee vrouwen met viool en harp. Want ook hun verhalen verdienen een portret. Anastasia, geboren in Leningrad in een familie van beroepsmuzici, wier oma opgroeide in het paleis van tsarina Maria Fjodorovna. En ondanks alles wat haar was aangedaan, elke ochtend de gordijnen opentrok met de woorden: "Kijk, Anastasia, de zon schijnt." En dan Eva, de harpiste, die werd dankzij een toevallige, bijna magische ontmoeting met een legendarische zangeres voorgoed veranderd in haar levenskeuzes. Een intiem portret van deze twee muzici, natuurlijk met veel muziek erbij, gemaakt door Fons de Poel. En hier op de radio heb ik alvast even de eerste minuten van die documentaire. Luister maar even mee. De beelden vormen zich in je hoofd.
2: We zijn in Nijmegen. Concertgebouw De Vereniging, omsingeld door verkeersgekte, is een oase van rust en aangename akoestiek. Hier schrijven we het verhaal van twee muzici en van de magische ontmoeting van hun instrumenten. Anastasia Kozlova, viool, en Eva Tebbe, harp.

Ik had eerder een paar van hun concerten bezocht en raakte gefascineerd door hun klank, hun virtuositeit en hun leuke verhalen. Wat beweegt ze? Wat is het uitzonderlijke van hun verhaal? Het verhaal kortom van het Ensemble Lumen.

Als in 2019 Anastasia en Eva gaan samenwerken, weten ze dat, anders dan voor viool en piano, er maar weinig is geschreven voor die combinatie van viool en harp. Maar juist daar ligt de lokroep van een ander muzikaal timbre.

Donizetti, uitgevoerd door viool en harp. En komende zondagmiddag dus, om 16:00 in Muziekhaven Zaandam, de presentatie van het nieuwe programma van het duo Lumen, het Lumen Ensemble. En daarbij dus dat intieme portret dat Fons de Poel maakte in De Magie van Lumen. Documentaire over dat duo violisten Anastasia Kozlova en harpiste Eva Tebbe. Ik liet je daarvan de eerste anderhalve minuut horen. En de rest gaat dus in première komende zondagmiddag. Meer informatie op muziekhaven.com.

0: van de Scherzi Musicali van Claudio Monteverdi. Quando l'alba in Oriente, over het zachte licht uit het oosten. De dageraad. Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. En welk zacht licht ga jij werpen op de muziekfabriek nu, Karin?
1: Nou, ik begin even met een geluidje. Wat hoor je, Ab?
0: Het doet me denken aan een paar weken geleden toen ik van deur naar deur ging om te collecteren voor het MS-fonds.
1: Zoiets. Oh, wat goed. Ja.
0: Deurbellen dus eigenlijk.
1: Ja, deurbellen.
0: En doorbellen.
1: Jantje Beton heeft vandaag uitgeroepen tot buitenspeeldag. Wat namelijk het geval is, er spelen heel veel kinderen niet buiten. Mm-hmm. En dat willen ze eigenlijk wel. En dat moet ook gebeuren. En een van de grootste dingen is angst om aan te bellen.
0: Ja, nou, dus daar ik ken het hoor. Van. Dus van alle leeftijden.
1: Ja, precies. Ja. Maar daar moet dus iets aan gebeuren. Dus ga naar buiten, plak een poster op je raam, bel hier aan. En daar ga ik zo ook muziek bij draaien natuurlijk.
0: Leuk, ja. En wij gaan ook naar buiten. We gaan naar de kust en dat doen we met Molly. Molly on the Shore van Percy Grainger. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Beyoncé.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk. Ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in het midden en oosten van het land. Het weer, buien dus. Daar komt ook onweer bij voor. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
3: Pianosensatie Nicola Meeuwsen speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
7: Het is buitenspeeldag, dus in grote groepen trekken de kinderen door de wijken. Iedereen is vrienden en in deze perfecte wereld speelt Ragnhild Hemsing Harlanger Viool.
8: De muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Daniel Hemsing op een hardangerviool. Heerlijk geluid. Anitra's Dans speelde ze uit Peer Gynt van Edvard Grieg samen met de Trondheim Soloists. Het is 10 juni. De donderwolken wisselen de zon af en we lunchen er in deze muziekfabriek dwars doorheen op klassiek met zo een mooie kus van Louis Andriessen, een strijkkwartetmuziek van Richard Strauss en muziek uit de film Barbie. Lunch, luister lekker mee en heb je een mooi moment, iets dat deze woensdag beter maakt, iets kleins maar fijns. App het naar de studio, want ik zoek er graag muziek bij uit. Bij iets waar jij op nasuddert of waar je naar uitkijkt. Deel, kortom, je mooi moment. Doe het met de NPO Luister-app.

0: tweede en derde deel uit het trompetconcert van Johan Nepomuk Hummel. Je hoorde Lucien Renaudin Varry op haar trompet bij het Luzerner Symfonieorkester.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, en deze dag is buitenspeeldag. Door Jantje Beton georganiseerd. Een dag waarop kinderen worden opgeroepen om, als het even kan, iedere dag samen buiten te spelen. Want, zoals Erik Scherder zegt, en ik citeer, buitenspelen is fundamenteel voor de rest van je leven. Je bouwt er een mentale weerbaarheid mee op. Je leert

0: symfonieorkesten.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, en deze dag is buitenspeeldag. Door Jantje Beton georganiseerd, een dag waarop kinderen worden opgeroepen om, als het even kan, iedere dag samen buiten te spelen. Want, zoals Erik Scherder zegt, en ik citeer, buitenspelen is fundamenteel voor de rest van je leven. Je bouwt er een mentale weerbaarheid mee op. Je leert hoe je uitdagingen aangaat, je ontdekt nieuwe dingen, je leert moeite te doen om dingen voor elkaar te krijgen en hoe je conflicten oplost. Een verrijking voor het leven die nu te vaak gemist wordt. Ja, want dat is dus zo. Steeds minder kinderen spelen buiten. En maar liefst 400.000 Nederlandse kinderen tussen de 6 en de 12 spelen vrijwel nooit buiten. De reden daarvoor? Geen speelmaatjes. Vooral doordat kinderen het te spannend vinden om bij elkaar aan te bellen. Dus daarom staat deze buitenspeeldag in het teken van geef die bel een lel. En je kan even op www.buitenspeeldag.nl een poster downloaden, op je raam hangen en zo laten weten, hier mag je aanbellen. Dus kinderen, lekker naar buiten vandaag en morgen en overmorgen en elke dag. En volwassenen, laat ze aanbellen, dat het een lieve lust is.

van Nederlandse bodem. Happy Camper met On Little Joys. Want ja, buitenspelen, het is een klein plezier met grote gevolgen. Kijk even op buitenspeeldag.nl voor meer info over deze belangrijke 10e juni. Want 55% van de kinderen wil meer buitenspelen dan ze nu doen. Dus geef ze die kans.

0: Het Leipziger Strijkkwartet met het scherzo uit het strijkkwartet van Richard Strauss. En daarvoor zong Capella Amsterdam Un Beau Baiser, een mooie kus van Louis Andriessen.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Stuur het hierheen met de NPO Luister-app. En, wij zoeken er graag muziek bij. Marion schrijft: goedemiddag, ik sudder nog na op een concert gisteren in de kleine zaal van het Concertgebouw Amsterdam, waar Olivier Pathé een heel bijzonder stuk speelde van Steve Reich. New York Counterpoint op klarinet, kippenvel. Ton Kafka schrijft: vanochtend vroeg heeft mijn vrouw Daphne een nieuw heupgewricht gekregen. Wow. Goed herstel gewenst, Daphne, vanuit deze studio. En Martien, die stuurt een foto van zwart-wit gevlekte dieren in een wei. Schrijft erbij: schaap of toch koe? Ik denk dat het inderdaad schapen zijn, maar wel zwart-wit schapen, zo te zien. En ik hoop dat ze een dakje hebben in de buurt. Stel, de donder, de bliksem en de regen van vandaag komen bij ze langs. Vergezeld van Dvorak's openingsdeel uit zijn vierde symfonie.

0: donder, regen, maar hopelijk ook afdakmuziek voor de schapen. Van luisteraar Martin, onder leiding van dirigent Neeme Järvi, speelde het Scottish National Orchestra Antonín Dvořáks vierde symfonie, het eerste deel. En ook dank voor jullie berichten, Ton, over de splinternieuwe heup en Marion die nasuddert van een klarinetconcert. Het glas is weer half vol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Ja, en voordat ik muziek uit de film Barbie draai, muziek van Billie Eilish, komt er nog een mooi moment binnen, ingesproken door luisteraar Arnoud.
2: Goedemiddag, Karine en team. Mijn mooie moment had te maken met dat je het over Barbie had. Mijn vrouw die is een enorme Barbie-verzamelaar. Dus voor onze verloving ben ik op mijn knieën gegaan tijdens de Barbie-film. En daar moest ik heel erg aan nadenken. Hier zit ik nog op na. Dit is mijn mooie moment.

pianist Naum Grubert speelde een prelude geschreven door Sergei Rachmaninov. En daarvoor hoorde je Meeting Ruth uit de film Barbie. Billie Eilish schreef die muziek. La Llorona, de huilende vrouw, is een bekende legende uit Zuid-Amerika, Mexico. De ongelukbrengende geest van een vrouw die langs oevers en rivieren zwerft op zoek naar haar verdronken kinderen. En een muzikaal trio uit Brussel, begonnen als straatmuzikanten, maakte dit tot geuzennaam. Ze noemen zichzelf La Lloronas en combineren op gelukbrengende wijze klezmer, flamenco en blues. In dit lied, Naranjos Sinaasappels, zingen ze over afkomst, herinneringen en migratie. Over geboren worden tussen sinaasappelbomen en meeuwen. Leven tussen asfalt en straatlantaarns en de verhalen die generaties met zich meedragen.

Naranjos van het Brussels trio Las Lloronas, ofwel Amber in het Veld, Soura Solomon en Marieke Werner.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
2: Ster.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Piano-sensatie Nicola Meeuwsen speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales die kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. Op de bezette Krim trof Oekraïne een historisch museum. Volgens de Russische bestuurder is daarbij een van de topstukken verloren gegaan. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden geen treinen. Er is een blikseminslag geweest. ProRail denkt dat de storing tot zeker 2 uur vanmiddag duurt. En op meer plekken zijn er problemen op het spoor, mogelijk ook door bliksem. Tussen Utrecht en Eindhoven en Utrecht en Arnhem rijden daardoor minder intercities. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Hij zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen waarvoor de VS een inreisverbod heeft ingesteld. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De scheidsrechter is bij terugkomst in Somalië als een held onthaald door de bevolking. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Huh? Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
7: Met zo van Beethovens trippelconcert een Charming Night met Henry Purcell. En wie kan Maurice Steger bijhouden op zijn blokfluit?
8: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Academie für Alte Musik Berlin. En vooral Maurice Steger op zijn blokfluit. Ze speelde een blokfluitconcert van Telemann. En over een maand komt hij naar Nederland, hè? Maurice Steger. Op uitnodiging van de Open Recorder Days Amsterdam. Dat geweldige festival waar Nederland blokfluit gidsland zich van de beste kant laat zien. En blokfluitisten van over de hele wereld langskomen. Je kan op openrecorderdays.com alle informatie vinden. En ik ben er sowieso. Als ik durf, doe ik misschien wel mee met een workshopje. Wat fijn dat je luistert. Het is de Muziekfabriek Lunchen op Klassiek. Tot 2 uur met nu het strijkquintet van George Onslow.

0: Natalie Lynn Douglas en Patrick Yim op viool met hun muzikale vrienden de finale uit het strijkquintet van George Onslow.
1: Goed idee.
0: Nadat ze in 2018 hoorde dat ze kraakbeenkanker had, schreef dichter, schrijver en filosoof Lieke Marsman de bundel De volgende scan duurt 5 minuten. Met daarin gedichten, autobiografische fragmenten en essays. En 3 regels daaruit lees ik op deze woensdag gedichtdag graag voor. Er is niets wat ik nog wil zien, behalve steeds opnieuw, opnieuw een nieuwe dag. Ja, en dat is Lieke Marsman nog een hele tijd gelukt. En hoe ze leefde vol overgave, levenslust, humor, scherpte. Tot vorige week woensdag, toen overleed ze op 35-jarige leeftijd aan die kanker. Daarom laat ik vanmiddag graag Lieke Marsman zelf horen, zoals zij te gast was in de ongelooflijke podcast, waar ik sowieso graag naar luister, maar toen Lieke te gast was, was de ene waarheid nog niet voorbij, of de volgende schoon diepe gedachte kwam alweer opzetten. Een fragment dus uit die podcastaflevering. Je hoort Lieke Marsman.
2: Ja, ik was de hele tijd heel erg bezig met van, ik weet niet of ik nog 3 maanden heb of 3 jaar of weet je. Ik had toch ergens ook het idee van, ik moet wel op reis. Maar dat kon niet. Dus toen gingen we een weekje naar de Veluwe. Nou, toen regende het daar de hele week. Dus oh. Het was echt een soort van, ja, echt wel persoonlijk dieptepunt. Maar goed, we gingen wel elke dag wandelen. En toen, nou ja, terwijl we daar door die bossen ploeterden, had ik opeens heel erg het gevoel dat er wel iets goddelijks bij me was. Of dat er in ieder geval een soort macht, kracht bij me was die, nou, niet per se mijn problemen oploste, maar die in elk geval dat hele heftige, zware gevoel beantwoordde. Kijk, een deel van al mijn onderzoek naar bijna doodervaringen en zo is natuurlijk ook een soort van mezelf willen geruststellen. Op het moment dat je doodgaat, is het denk ik heel prettig om te geloven dat er iets is na de dood. Ja. Sterker nog, dat er iets goddelijks is na de dood. Ja. Dat is op zo'n moment een hele prettige gedachte. En de ene dag werkt die geruststelling heel goed. Dan denk ik, ja, ik heb dit gewoon heel goed uitgezocht. Dit is zo. En op een andere dag, ja, dan ga ik het toch weer in twijfel trekken.

piano. Christiaan Verbeek, die deze muziek ook schreef. En je hoorde Sterrenkonijn zingen en die ijle theremin spelen. Je hoorde transience, vergankelijkheid, kortstondigheid betekent dat. En ik zet de video van die podcastaflevering waaruit je zojuist een fragment hoorde. Dichter, schrijver, filosoof Lieke Marsman, vorige week overleden. Je hoorde hoe ze te gast was bij de ongelofelijke podcast. En ik zal dat even op mijn Instagram story delen. @Carine Lacour.

0: Timid, One Charming Night, zong hij bij Le Musicien de Saint-Julien. Muziek uit Fairy Queen van Henry Purcell. En daarvoor speelde Orfenica Lira Folias van Gaspar Sanz.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Bij een soloconcert denk je vaak aan een muziekstuk dat geschreven is voor een solist. Die wordt begeleid door een orkest. Ook Ludwig van Beethoven schreef een aantal soloconcerten, pianoconcerten, een vioolconcert. Maar van Beethoven schreef ook een concert voor drie solisten. Het trippelconcert voor viool, cello en piano. Zijn enige concert voor meer dan één instrument in de solo. En volgens van Beethovens biograaf Oscar Schindler schreef hij dit voor een pianoleerling. De aartshertog Rudolf van Oostenrijk, een chique pianoleerling dus. En die jonge aartshertog was nog niet zo gevorderd toen van Beethoven het schreef. Dus de pianopartij zou redelijk makkelijk geschreven zijn, terwijl de twee strijkerspartijen daar dan omheen fladderen met wat moeilijkere partijen. Of dit waar is en of aartshertog Rudolf het werk ook heeft uitgevoerd, weten we niet zeker. Wat we wel zeker weten is dat het is uitgevoerd en opgenomen door Nicola Benedetti op viool, Sheku Kennemason op cello en Benjamin Grosvenor op piano bij het Philharmonia Orchestra. En deze drie muzikanten, stermuzikanten, drie finalisten van de BBC Young Musician Competitie. Ze zijn groot, maar ze zijn ook nog eens goede vrienden. En dat hoor je.

0: dirigent Santu Matthias Rovali met het Philharmonia Orchestra. En de trippelconcert solisten waren Nicola Benedetti op viool, Sheku Kennemason op cello en Benjamin Grosvenor op piano. Muziek van Beethoven.
1: Hit van de week.

0: Wilde Wrang op viool, Michael Livits op piano, Cantabile van Niccolò Paganini. Onze hit deze hele week. Ligt het aan jou, Sander, dat jij binnenkomt? Misschien is het hier meteen 10 graden warmer geworden.
1: Nou, jij zei het tegen mij, dat is de hele tijd al zo. Nee, middag gaan we wel even eerlijk zeggen, Karin. Ik
0: Sander,
1: moest denken,
0: sorry,
1: toen ik binnenkwam,
0: bloed heet in
1: ik moest
0: deze
1: denken
0: studio
1: aan een lied van Johannes Brahms. Onbeweekte lauwe luft. Het voelt een beetje als lauwe lucht die hier niet beweegt. En ik zie de airco ook niet wapperen.
0: Nee.
1: Het wappert helemaal niks.
0: Wat, waar komt het door, denk je?
1: Zie ik eruit als een systeembeheerder. als ik het wist, had ik het verholpen. Maar helaas. Dus,
0: Wat ga je draaien? Want ik heb ook nog iets. Maar,
1: Baltische staten en Baltische zielen ook. Gefeliciteerd aan Jan Brokken. Dus
0: ah, ja,
1: dat was
0: leuk.
1: De inspirator. Hij is jarig vandaag.
0: Ja. Fantastisch. Oké. Doe ik nog even naar jou toe. Een oude hit van de week. La Symphonie des Éclairs van Zaho de Zagazan. Over hoe de zon altijd schijnt boven de wolken. En dan gezongen door Charlotte Hazen. Speciaal voor jou, Sander.
1: Oh, fijn.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat het al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales die elektriciteit kunnen produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg-Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat het wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk vanavond naar Convoy en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
0: NPO Klassiek.
4: Omroep Max.
5: Cremerata Baltica is een betoverend orkest. Volgens de LA Times komt alles wat ze met hun strijkstokken aanraken tot leven. Nou zie ik hier een stapel bladmuziek van Mozart.
4: Maatwerk.
5: Even kijken wat er gebeurt.
4: Met Sander Zwiep.
5: Guys, touch this.

0: een goedemiddag. Fijn dat we elkaar weer treffen via deze draadloze omroep. Dit was Eine kleine nachtmuziek van Mozart met Cremerata Baltica onder leiding van Gidon Kremer. En dit orkest, en dat vind ik een hele goede zaak, wordt gesteund door de overheid. Wat zeg ik, overheden. Estland, Letland en Litouwen, alle drie staan ze pal achter dit orkest, Cremerata Baltica. En over die landen gesproken, daar komt heel veel muziek vandaan en je gaat een deel daarvan dit uur horen.
1: De bestemming.
0: Maar die ligt gewoon in Nederland. De bestemming van vandaag, raad je die, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn: Engelse molen, houtfabriek Van Hout, motorclub Erika. Zeg het maar, wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. En niet te moeilijk denken, hè? Engelse molen, houtfabriek Van Hout en motorclub Erika.

Met muzici uit de Baltische Staten het Skride pianokwartet. Met het derde deel uit het eerste pianokwartet van Mozart. Je bent een engel. Het is je misschien wel eens gezegd of je hebt het iemand anders vast wel eens meegegeven. Je bent een engel. Nou, dan wordt het leven voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen. Misschien dat je soms terugkijkt en denkt, verdraaid, toen, die dag. Wat diegene toen voor me deed, dat was wel heel wonderlijk. Een engel. Mendelssohn maakte de volgende muziek op basis van Psalm 91, de psalm die Marco Schuitmaker ook zeer dierbaar is. God zendt ons engelbewaarders.

Met muzici uit de Baltische Staten, het Skride pianokwartet. Met het derde deel uit het eerste pianokwartet van Mozart. Je bent een engel. Het is je misschien wel eens gezegd, of je hebt het iemand anders vast wel eens meegegeven. Je bent een engel. Nou, dan wordt het leven voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen. Misschien dat je soms terugkijkt en denkt, verdraaid, toen, die dag. Wat diegene toen voor me deed. Het was wel heel wonderlijk. Een engel. Mendelssohn maakte de volgende muziek op basis van Psalm 91, de psalm die Marco Schuitmaker ook zeer dierbaar is. God zendt ons engelbewaarders.

de professionele pianist uit Estland die ook in het buitenland optrad. Zijn opera was de eerste opera en zijn eerste symfonie, de eerste symfonie gecomponeerd door een Est. Wat een eer zeg. Dit is Lemba's pianoconcert.

0: Psalm 91 over engelen, muziek gezet door Mendelssohn en gezongen door het Ests Philharmonisch Kamerkoor.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En wij feliciteren van harte Jan Brokken met zijn 77ste verjaardag vandaag. Brokken is natuurlijk schrijver en ook groot kenner en liefhebber van klassieke muziek, die in zijn boeken ook zeker een rol speelt. Neem Baltische Zielen, waarin hij de bewogen levens schetst van tientallen mensen uit het Balticum. Uit Tallinn komt Arthur Lemba. 1885, 1963 leefde hij. Componist, pianist, was in veel opzichten een pionier. Hij was zo'n beetje de eerste.

En dat was het eerste deel uit het pianoconcert in G groot van Arthur Lemba. Het Est Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi met pianist Michael Pol. P-O-L-L, Michael M-I-H-K-E-L. He has given recitals in Estonia, Finland, Sweden, Norway, Germany, France, Spain, Italy, Poland, Russia and the US. Nederland, dames en heren. Ik zou zeggen, dames en heren van de Nederlandse podia, boek deze man. Michael Pol.

Je hoorde achtereenvolgens het koor Vox Clamantis met Terwijl onze armoede groot is, de titel van een koorwerk van Kyrillus Kreek. En dit was De laatste bekentenis, een dramatische titel van dit stuk van Arthur Kapp door violist Trien Roebel en het Est Nationaal Symfonieorkest. Mijn laatste bekentenis is dat ik een kilo chocola heb gekocht van zo'n Zwitserse fabrikant. Het was zo'n goede deal bij een zekere drogist. Kon ik niet laten liggen. En die heb ik nu dus thuis verstopt, zodat mijn kinderen hem niet kunnen leegroven. En ik zelf dus wel op een regenachtige avond. Maar goed, misschien ook niet zo heel erg. Ieder zijn eigen snoepjes. We gaan verder met een droevige toreador, ook uit de Baltische Staten, op basis van muziek van Bizet bij Carmen. Je herkent de melodie wel, maar dit is toch wel een vrij bedroefde stierenvechter.

Hij hoorde bij de generatie Estse componisten, ook net als Arvo Pärt. Hij is helaas niet ouder dan 50 geworden. Hij overleed in het jaar 2000, Lepo Sumera. Hij componeerde dit stuk, de verdrietige stierenvechter, Kadrian Sumera. Inderdaad, familie die voerde het uit op de piano. Tot zover de Baltische Staten. Nu Est wel weer mooi geweest. Let's move on naar muziek van Ludwig van Beethoven en Richard Wagner. Nou ja, dit is toch nog een uitspijter. Ja, van Michael Ludwig, zijn ouverture fantasie in B.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Dan heb je vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld op de mooiste orgels zitten spelen. Dan kom ik zondags morgens hier en dan denk ik wel, ben ik thuis.
2: Kerkmuziek zijn is meer dan alleen een stukje tussendoor spelen.
3: Het leuke van Katelmijn spelen is, je moet doorgaan, je kan niet stoppen.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Pianosensatie Nicola Meeuwissen speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wiel wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wiel is bang dat burgers er dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over de betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegden partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van zo'n gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
4: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers van Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.
3: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid 2 kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, begin van de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Marius Janssons. Een live opname. Wat een geweldig spel. Dit is toch echt fire, mensen. En bedoel ik niet fire van financial independence, retire early, maar gewoon van fire. Te gek.
1: De bestemming.
0: We zoeken een plaats in Nederland. Als je het raadt, ja, dan weet je het. Hè. Dan maak je kans op die draadloze hoofdtelefoon. Meerdere mensen, inmiddels een paar tientallen mensen, dragen hem al. Dus misschien dat je een keer iemand ziet met zo'n zwarte hoofdtelefoon met maatwerklogo's die in alle rust geniet van muziek, want hij heeft ook ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Engelse Molen, Houtfabriek Van Hout en Motorclub Erika. Laat het maar weten, wat is de bestemming via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Engelse Molen, Houtfabriek Van Hout en Motorclub Erika.

was het langzame deel uit het vioolconcert opus 3 nummer 2 van Joseph Bologne de Saint-Georges. Gespeeld door violist Théotime Langlois de Zwarte en het Orchestre de l'Opéra Royal. Op npoclassiek.nl kan je het hele album een week lang beluisteren. Ja, het is weer tijd, het is hoog tijd voor Sarah La Baigneuse van Hector Berlioz, Sarah de Baadster. Want volgens onze speellijstgeschiedenis is Sarah op 29 april voor het laatst geweest. Het is nu 10 juni, dus ja, die moet nodig in bad.

0: Het Kamerkoor Les Elements en het Orkest van Toulouse onder leiding van Michel Plasson met Sarah de Baatster van Berlioz.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Op 10 juni 1865 was de wereldpremière van de dodelijke opera Tristan en Isolde van Wagner. In 1859 had Wagner hem al af, maar wie hij ook sprak, iedereen deinsde terug. Veel te lang, veel te zwaar, veel te moeilijk, veel te duur. Toen was daar Ludwig van Beieren, de sprookjeskoning, met een hele flinke zak geld. Niet dat het toen ineens allemaal goed kwam, want vlak voor de première werd Isolde zo schor dat de boel weer moest worden uitgesteld. En de deurwaarder stond bij Wagner op de stoep. Te veel schulden, daghuisraad. Uiteindelijk ging de zaak in première, maar wat er toen met Tristan is gebeurd... Nee, serieus, het is echt heel verdrietig. U hoort het over 19 minuten.

Applaus voor het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons met Voorspiel und Liebestod uit Tristan und Isolde van Richard Wagner. De reacties na afloop van de première van deze opera waren destijds extreem verdeeld. Koning Ludwig, die de zaak had bekostigd, die was in extase, vond het geweldig. Een deel van de critici sprak van een meesterwerk, maar anderen vonden de zinnelijkheid en de harmonische vernieuwingen ziekelijk, immoreel en oorverdovend. De Noorse auteur Bjørnstjerne Bjørnson die vond de opera zelfs zeeziekmakend. Droevig is wat die opera deed bij Tristan zelf. Dat wil zeggen, de zanger. Het was de 29-jarige heldentenor Ludwig Schnorr von Karlsfeld. Na de première kreeg hij koorts, vermoedelijk wegens oververmoeidheid van de loodzware rol. Ludwig ging niet naar bed, nam geen rust, maar hij werkte door. Hij zong nog een paar opera's, tot hij iets meer dan een maand na de première van Tristan und Isolde overleed aan een beroerte.

Ja, sommige radioprogramma's blijven je bij. Ik weet nog, een jaar of 8 geleden dat Hans Hofmans dit afkondigde en zei, mij te zoet. En op dat moment dacht ik, nou, wat zeg je nou toch? Maar ik snap wel een beetje wat hij bedoelt. Het is een erg prachtig zoet uitgevoerd werk door Vultures 8 met flautist Gareth McLernan en My Love is Like a Red, Red Rose. Exclusief tandenborstel. Daarvoor Louis Schwitzkebel met El König van Schubert. Eigenlijk een lied dat je met een zanger kunt uitvoeren als pianist zijnde. Maar Frans Liszt heeft het zo gemaakt dat je het ook alleen met je piano kunt doen. En het is geweldig virtuoos wat Liszt met die muziek van Schubert heeft gedaan. Na Wagner, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest, nog een toegift door dat gezelschap onder leiding van Marius Janssons. Een live-opname uit 2008. Het was toen de toegift van het jubileumconcert KCO 120 jaar. Feest.

Ja, nog net geen vuurwerk en confetti-kanons, maar een uitzinnig publiek. Dit was de toegift van het jubileumconcert KCO 120 jaar, oktober 2008. Destijds een opname van de AVRO. Maar echt, dit applaus gaat nog tijdenlang door. Ik kan het even doorspoelen, want uiteindelijk hoor je niet echt een AVRO-applaus, maar meer een... Even kijken hoor. Ja, dit. Is toch meer een trosapplaus, dacht ik zo. Goeie sfeer met muziek van Brahms. Op weg naar muziek van Bach, Schubert, Mancini, Fons Mercis, Herman Hupfeld. Nou ja, van alles.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night, my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
2: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale mediaplatform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd makkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geeft bij de coronacommissie toe dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen, zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de 2e ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de 2e ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
4: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk vanavond naar Convoy en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
3: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
6: Ja.
5: En wat houdt maatwerk dan in?
7: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, muziek van Manuel de Falla, een beetje Spaanse pepers op deze deels verregende dag. De zon schijnt nu weer, kijk wat heerlijk het werkt. Het Mahler Kamerorkest met de dans van de molenaarsvrouw en de druiven uit El Sombrero de Tres Picos.
1: De bestemming.
0: In Nederland, maar ja, waar? Wat is de bestemming van vandaag? Als je het raadt, maak je kans op onze hoofdtelefoon. En de hints zijn Engelse molen, houtfabriek van hout en motorclub Erika. Het is niet zo moeilijk hoor. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Engelse molen, houtfabriek van hout en motorclub Erika.

Eerder vanmiddag besteden we er ook al een beetje aandacht aan. Vandaag is de verjaardag van Jan Brokken, 77ste verjaardag van deze schrijver. Jan, gefeliciteerd. Je kunt hem kennen natuurlijk van het boek In het huis van de dichter over pianist Yuri Yegorov. We hoorden hem hier aan het werk La Cathédrale engloutie, de verzonken kathedraal uit de preludes van Claude Debussy.

0: Ja, Hollywood, weemoed, Casablanca. Eerst hoorde je As Time Goes By. En dit was muziek uit Cinema Paradiso, het liefdesthema van Morricone. En als je dit nou een keer live wilt horen, het kan morgenavond gratis in het hartje van Veenendaal tijdens Festival Zand. En zo waren het stadsorgel in het zand. Op het stadstrand is dan blijkbaar een orgel geplaatst met Martin Mans en andere heuvelmannen en andere geweldige muzici. Ga voor alle informatie naar festivalzandveenendaal.nl.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En dan de vierde orkestsuite van Johann Sebastian Bach. De ouverture door Zefiro onder leiding van Alfredo Bernardini.

barok met koolzuur. Frisse muziek van Johann Sebastian Bach. Ouverture uit de vierde orkestsuite, gespeeld door het C4O onder leiding van Alfredo Bernardini. Zometeen de bestemming van vandaag. Eerst toch een kleine hint. Muziek van Franz Schubert. Die liebe Farbe uit die schöne Müllerin.

Wat een wonder van een componist is het toch, Franz Schubert. Dit was Die Liebe Farbe uit Die Schöne Müllerin, gezongen door Samuel Hasselhorn en aan de piano Amiel Bouchakiewicz.

0: de bestemming.
1: Met de hints van vandaag Engelse Molen, Houtfabriek Van Hout en Motorclub Erika. Hoi Sander, zegt de dagfinalist Frederike Bot. Met een mil, een Engelse molen, werd vaak hout gezaagd. Dat werd dan weer verwerkt door Houtfabriek Van Hout. De fabriek is afgebroken, maar de schoorsteen staat er nog steeds en geldt als industrieel erfgoed. Het is niet onmogelijk dat het hout van lange bomen kwam die aan de Langeboomse weg groeiden. En dat is het adres van Motorclub Erika, waar men in positieve zin van dik hout planken zaagt. Het antwoord moet het mooie Brabantse plaatsje Mil zijn. Al dus Frederike. Klopt, prachtig verwoord. Die schoorsteen is trouwens een leugen, want op de zijkant staat van hout, maar het ding is van baksteen. Maar goed, naast hout en motormuizen bracht Mil ons ook de wieg van Reinoud Oerlemans van iWorks. Vandaag viert Reinoud zijn 55ste verjaardag.

0: Lekkere satijnenstrijkers, luxueuze muziek, Illusion van Henry Mancini. Je hoort deze muziek ook in de film The Big Lebowski en die is gedraaid in de omgeving van Los Angeles, waar ook Reinoud Oerlemans woont. Hij is er sinds 2022 actief als de Nederlandse honorair consul van L.A. Lijkt me een prachtige baan met veel lekker weer. Daarvoor hoorde je trouwens de tune van Flikken Maastricht. Die serie was ook een verzinsel van Reinoud Oerlemans, iWorks. Hierna podium met Hans Hafmans. En in Maatwerk is nog het laatste woord aan de jarige schrijver Jan Brokken. Dit zei hij in gesprek met Annemiek Schrijver.
1: Dat is nog een vraag ook voor mij. Heeft muziek iets met religie te maken?
2: Ja, ik denk dat muziek dingen kan oproepen die we moeilijk met woorden kunnen beschrijven. En een van die dingen is dat je denkt van, dit is goddelijk in de zin van, dit kun je niet verklaren. Zo groots is dit, zo machtig is dit, zo indrukwekkend is dit.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwsen in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Pianosensatie Nicola Meeuwsen speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Russische Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. Verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms ook met hagel en onweer. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk vanavond naar Konvooi en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: In het voetbal zijn er momenten...
6: Bergkamp 2-1!
5: ...die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat in! Weghorst.
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja, ja. Ho, ho, ho.
8: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
9: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van woensdag 10 juni. Pianist Iris Hond is de gast in de studio, speelt dadelijk samen met slagwerker Gijs van Stralen. Tenor Roberto Alagna krijgt een eervolle onderscheiding in New York. En hoe zit het nu met de Oosterpoort in Groningen, het podium voor klassieke muziek en pop en thuisbasis van het Noord-Nederlands Orkest? Zometeen een gesprek.

0: Uit de derde symfonie van Julius Röntgen, het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Hans Leenders. En daar willen we even naartoe, standplaats Groningen. Groningen krijgt een nieuwe zaal voor klassieke muziek. Valt op te maken uit de plannen die de gemeente maandag bekend maakte over de toekomst van de concertzaal Oosterpoort. Het wordt een nieuwe zaal als uitbreiding van het bestaande gebouw. Het eerdere plan om een volledige nieuwe concertzaal te bouwen in het centrum was al een tijdje van de baan vanwege de kosten en ook vanwege een veranderde kijk op de stadsplanning. Maar wat gaat er dan wel gebeuren? De stadsbouwmeester van Groningen, Ben van der Meer, vertelt in het Dagblad van het Noorden: in de huidige zaal van de Oosterpoort zit veel loze ruimte. Bijvoorbeeld boven het plafond dat er speciaal in zit voor de akoestiek bij klassieke concerten. Dat plafond kan eruit als de zaal alleen wordt gebruikt voor pop. Al dus van der Meer. Lisbeth Kok, directeur van het Noord-Nederlands Orkest. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je was bij de presentatie van de plannen. Wat is er nieuw aan de plannen die er nu liggen?
1: Klopt. Nou, de plannen die er nu liggen, die hebben eigenlijk twee nieuwe elementen. Het eerste is het net al even genoemde inzicht dat de huidige grote zaal, die ook het thuis is van het Noord-Nederlands Orkest, dat die omgebouwd kan worden tot een popzaal met een capaciteit van zo'n 3200 staanplaatsen. En het andere nieuwe inzicht is dat door een stukje gebiedsontwikkeling rondom de Oosterpoort er wat meer bouwvierkante meters vrijkomen, waardoor er ruimte is voor een nieuwe klassiek symfonische zaal.
0: Ja, en is het Noord-Nederlands Orkest er blij mee?
1: Wij zijn met dit scenario dat nu voor ligt, zijn wij zeker blij. We zijn altijd een voorstander geweest van een muziekverzamelgebouw. Dicht bij of in het centrum. En daarnaast is het prachtig dat het sentiment van de zaal, waar we toch ook zo lang een heel fijn huis hebben gevonden, op de een of andere manier op die locatie behouden blijft.
0: Ja, snap ik. En hoe groot wordt de zaal, de klassieke zaal?
1: De klassieke zaal zal een capaciteit van ongeveer om en nabij de 1100 stoelen hebben. Maar ik moet zeggen, veel van die plannen moeten nog uitgekristalliseerd worden. Dus het is misschien een klein beetje voorbarig om al een stoelcapaciteit te benoemen.
0: Maar klinkt goed, al met al, toch? Gefeliciteerd.
1: Hartstikke goed, dankjewel.
0: En wanneer gaat de eerste paal in de grond?
1: Nou, dat zal zeker nog een jaar of 4-5 duren. Dus voorlopig zitten wij nog in de mooie grote zaal die ook nu al ons huis is.
0: Toekomstmuziek. Lisbeth Kok, directeur van het Noord-Nederlands Orkest. Dankjewel.

0: Slotdeel uit het vierde klavecimbalconcert van Johann Sebastian Bach, klavecinist Mahan Esfahani en Britten Symphonia. Heeft ze allemaal vastgelegd, die klavecimbalconcerten van Bach, net uit op de plaat. Kwart over vijf geweest, net, de AWB met Helene de Geest.
1: De spits verloopt niet drukker dan normaal. De meeste files staan in de Randstad. De meeste vertraging heeft het verkeer nu op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos is het oponthoud een half uur. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant van de vangrail, dus richting Utrecht. Daar zijn alle rijstroken inmiddels vrij, maar ook daar heb je tussen knooppunt Gorkum en Lexmond nog een kwartier vertraging.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Bij mij in de studio pianist Iris Hond en percussionist Gijs van Stralen. Welkom beiden.
3: Dank je.
0: Leuk dat jullie er zijn. Dit jaar staat voor jou, Iris, in het teken van het programma Iris speelt Einaudi. Een laatste rondje langs strand, openluchttheaters, concertzalen, waarin de muziek van Ludovico Einaudi groots tot leven komt. Maar je gaat je ook meer richten op eigen werk, met band De Popzalen in. Ga ze maar door. Strijkers van Kameraden Zuid ga je mee op tournee. Maar eerst even die Iris speelt Einaudi. Hoe is dat tot stand gekomen? Want het is al een tijdje zo, toch?
3: Ja, het begon eigenlijk meer als een grapje. Of in ieder geval, ik zei ooit tegen mijn boeker van, ik wil wel een tribute aan Einaudi doen. Toen was hij nog niet zo groot als nu. En toen zei hij, dat vind ik een slecht idee. Toen heb ik het toch gedaan. En dat bleef maar doorgaan. En die kaarten, die verkochten gewoon zo snel. Dus het is een beetje uit de hand gelopen probeersel. En ja, dus het komt terug. Dus ik doe altijd wel mijn eigen muziek, ook in combinatie met Einaudi.
0: Nou, het is in die zin uit de hand gelopen. Jullie hebben elkaar leren kennen.
3: Ja.
0: En hij heeft jou gevraagd om zijn pianoconcert in première te brengen.
3: Ja, dus dat is heel bijzonder. En daarvoor, dus ik ga met Kameraden Zuid door de concertzalen met zijn pianoconcert en een aantal van zijn meest vooraanstaande werken in combinatie met mijn eigen werk. Maar het is heel bijzonder dat ik hem ooit heb leren kennen en dat het zo goed klikte, dat we zoveel contact hebben. En vooral dat je met een levende componist zo kan werken aan een stuk dat hij heeft geschreven. Dus ik verheug me enorm op die tour, want...
0: Ja. Kun je die band, kun je daar woorden op zetten, hoe dat komt, de klik tussen jullie?
3: Ik denk een stukje persoonlijkheid ook wel. Hij is heel rustig, heel introvert. En alles voor de muziek. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in het begin keek, ja, was ik niet gelijk onder de indruk van zijn muziek. Dus ik heb dat wel echt geleerd. Maar door contact met hem te hebben, heb ik gezien hoe echt, hoe authentiek het is. En dat hij is gewoon een fantastisch... Hij kan zoveel schrijven. Hij kan alles schrijven wat hij wil. Hij heeft een hele gedegen opleiding gehad. Maar dit is echt wat diep uit hem komt. En dat maakte, denk ik, dat het zo'n groot publiek aanspreekt en zo bijzonder is.
0: Maar toch begrijp ik nou dat het een voorlopig voor het laatst is.
3: Ja. Ik appte hem toevallig gisteren, zei ik. Ik denk dat dit het laatste jaar is dat ik jouw muziek speel. Ik voel gewoon dat het is. Soms is het tijd om een boekje dicht te doen. Ik heb er ontzettend van genoten. En dat ga ik nog een half jaar lang intens doen. En alles geven wat ik in me heb met die muziek. Maar ik voel dat ik gewoon 100% wil richten op mijn eigen muziek. En er staan zulke mooie projecten op stapel dat ik even het aan de kant leg.
0: Moet je het loslaten om zelf verder te kunnen?
3: Nou, je hebt maar een bepaald... Je hebt één bepaald soort focus. Je kan niet op te veel verschillende dingen focussen.

0: een half jaar lang intens doen en alles geven wat ik in me heb met die muziek. Maar ik voel dat ik gewoon 100% wil richten op mijn eigen muziek. En er staan zulke mooie projecten op stapel dat ik even het aan de kant leg.
1: Moet je het loslaten om zelf verder te kunnen?
0: Je hebt maar een bepaald... Je hebt één bepaald soort focus. Je kan niet op te veel verschillende dingen focussen. Dus ik vind het lekker om het even opzij te leggen. Ja. En ik vind het echt fantastisch dat ik het nog één keer dus echt goed kan spelen. En dus ook mijn focus daarop kan hebben. En met een orkest spelen. En dan helemaal dat pianoconcert, wat echt een heel goed stuk is. En wat anders is. Wat ook uitdagend is om te spelen. En dan met deze strijkers. Dat is dat wordt een feestje. Dat wordt genieten.
1: Vanaf november.
0: Vanaf november, ja.
1: En het is in de verkoop nu, de kaarten.
0: Ja.
1: En nu dan, als eerste, Einaudi. Wat gaan jullie spelen?
0: Einaudi.
1: Gijs en jij, wat?
0: Einaudi, Fly.
1: En dat komt uit de film, hè?
0: Entouchable, ja.
1: Iris Hond, Gijs van Stralen, neem je plek in. En kijk mee op npoklassiek.nl/live naar Iris Hond en Gijs van Stralen. Muziek van Ludovico Einaudi.

0: Fly van Ludovico Einaudi. Door Iris Hond en Gijs van Stralen. Dank jullie wel. Wat een prachtige opbouw. Van verstilling naar extase. Hangt het nou voor jou af waar je speelt? Is een locatie voor jou belangrijk ook voor de sfeer van de muziek, van de uitvoering?
1: Ja, ik denk het heel erg.
0: Ben je locatiegevoelig, om het zo te zeggen?
1: Ik ben locatiegevoelig, maar ook dat ik heel graag op hele verschillende locaties speel. Dus wij hebben net afgesloten op Woodstock. Dat is op het strand, bij een strandtent in Bloemendaal. Met de band. Daarvoor speelden we in de clubs. Nu gaan we de concertzalen in. Maar ik vind het ook heel mooi om op hele bijzondere plekken te spelen. Dus 27 augustus speel ik weer op Bloemendaal met een Einaudi-programma ook. Maar dan echt met 's avonds laat, met kaarsen en kampvuurtje en heel intiem. En gewoon andere openluchttheaters. Ik vind het mooi om steeds weer iets anders te creëren. En een locatie die draagt daar gewoon heel erg aan bij.
0: Ja. Ik dacht een lijn te detecteren van de concertzaal. Ben je naar de theaters gegaan? Ben je naar de clubs gegaan?
1: Ja.
0: Zit er een lijn in ook?
1: Het is steeds weer ontdekken. Dus ik merkte in de theaters, dat vond ik fantastisch om te ervaren. Want dan kan je iets heel anders neerzetten. Maar ik miste ook de akoestiek van de concertzaal. Ik zou altijd in concertzalen blijven spelen. Want dat is gewoon heerlijk. Door de akoestiek, door de prachtige zalen. Maar die clubs, dat was voor mij voor het eerst met mijn eigen band. Met dus ook andere soorten muziek. Dat vond ik heerlijk. Dus dat, daar gaan we ook echt op verder. Dat smaakt naar meer. Ja, dat is wel echt een eye-opener geweest.
0: Ja. En dan je eigen instrument. Neem je zo nu en dan ook mee?
1: Ja, klopt.
0: Wat las ik nou over een eigen ontworpen vleugel?
1: Ja, dus...
0: Is dat dat ding waar je met krijt overheen gaat?
1: Ja, dat heb ik gedaan. Dus ik vind het gewoon heel leuk om mijn canvas uit te breiden. Dus dat het niet alleen maar de muziek is, maar ook hoe het eruit ziet. En ik heb inderdaad een krijtbordvleugel, omdat ik gewoon op mijn vleugel wilde schrijven. Maar dat is een echte vleugel. En eentje met heel veel licht erin. En ik dacht, ik wil in de clubs, dan wil ik mijn vleugel in de fik steken. Dat hoort er dan bij. Maar ja, dat ga je niet elke keer doen.
0: Nee, je kunt het maar één keer doen.
1: Ja, precies. Dus toen dacht ik, kan ik iets maken zodat het lijkt? Dus ik heb een vleugel waar uiteindelijk ook rook uitkomt. Maar daar heb ik heb gewoon de grootste plezier met die dingen bedenken. En dan, nee, bestaat niet en alles kan. Dat is mijn...
0: Gaat dat dan parallel met het bedenken van muziek?
1: Ja, denk het wel, ja. Het steekt elkaar aan, het inspireert elkaar, denk ik.
0: Letterlijk.
1: Ja. En straks in die concertzalen ben ik weer een ander persoon. Want dan zit ik achter mijn Steinway. In meer de grandeur van zo'n concertzaal met een strijkorkest achter je. We spelen het gewoon zonder dirigent. Dus ik ben zelf de dirigent. Dus dat brengt weer hele andere dingen met zich mee. En als ik daar weer uit... Nu verheug ik me daar zo ongelooflijk op. En als ik daar dan weer mee klaar ben, dan kan ik weer niet wachten om de clubs in te gaan.
0: Ja.
1: Dat is een beetje
0: je
1: mijn
0: blijft
1: leven.
0: Roleren. Ja. Ja, blijf dat maar doen. Blijf in beweging. En dat creëren, dat maken van je eigen muziek, is dat ook verbonden met een plek waar jij schrijft, waar jij denkt, waar je zingt?
1: Ik vind het fijnst om gewoon één plek te hebben waar ik mijn vleugel heb, waar mijn opnameapparatuur klaar staat, zodat als ik iets improviseer of schrijf, dat ik het gelijk kan opnemen. Waar ik al mijn bladmuziek kan laten liggen. En ik ben echt iemand die 's ochtends schrijft. Dus ik ga zitten en ik schrijf wat in me opkomt. Dat werkt het beste.
0: Awakened by...
1: That's the Awakened by Dawn.
0: Dawn, ja. Precies. Dat was de titel van je LP, van je plaat. Nu ga je eigen werk spelen.
1: Ja.
0: Wat ga je doen?
1: Het heet Butterflies. Het is een van de allerlaatste stukken die ik schreef. Is het een connectie met Einaudi. Want wij sturen elkaar af en toe onze muzikale hersenspinsels. Ik had deze al een tijdje geleden geschreven. Maar ik stuurde het gisteren toevallig naar hem. Dus het is een soort muzikale briefwisseling tussen Einaudi en mij. En dit was mijn laatste brief aan hem.
0: Wauw. Iris.

0: En de butterfly, de vlinder, verdwijnt uit het zicht. Iris Hond, dankjewel. Er komt Iris een appje binnen. Anneke, hoe reageerde Einaudi op de aankondiging van Iris in de WhatsApp? Waarschijnlijk dat dit jouw laatste Einaudi jaar is?
1: Hij stuurde zo'n bedroefd smiley. En toen zei hij, ik zal vereerd zijn tot het einde dat je mijn muziek speelt. Dus hij voelt zich vereerd totdat ik ermee stop.
0: Oh, mooi.
1: En toen begon ik alweer te twijfelen.
0: Nou ja, cycli toch? Je gaat concert al naar.
1: Je weet het niet, maar voorlopig is het wel. Heb ik wel echt die keuze gemaakt. Is
0: ja,
1: het echt
0: dat
1: de
0: boek
1: laatste
0: even
1: keer.
0: Dicht. Dat is beter. Ja, goed. Dankjewel, Iris Hond, Gijs van Straten. Dank jullie wel voor het prachtige optreden. Dus het eerstvolgende van jou is dat Bloemendaal?
1: Ja, eerstvolgende is Bloemendaal.
0: 27 augustus.
1: Dan 29 augustus in Deventer, een heel bijzonder openluchttheater. En dan vanaf november gaan we de concertzalen in.
0: Met Einaudi, het theaterconcert met Kameraden Zuid. Ja, en de kaartverkoop is daarvan begonnen. Dank jullie wel.
1: Dank je wel.

Andantino con moto, langzaam, maar wel met beweging. Uit de derde symfonie, de tweede deel eruit. Jean Sibelius, het Philharmonisch Orkest van Helsinki, geleid door Jukka-Pekka Saraste. Deze dirigent, Jukka-Pekka Saraste, nam de zeven symfonieën van Jean Sibelius de afgelopen jaren op met dit Philharmonisch Orkest van Helsinki, waar hij al 24 jaar chef van is. En de laatste opnamen waren begin dit jaar. Hij is net uit. Nou ja, dat moet je ook wel doen. Als Finse chef, dan moet je Sibelius spelen. Prachtige muziek. De Franse tenor Roberto Alagna heeft er weer een prijs bij. De Audience Favorite Award van de Metropolitan Opera in New York. Die kreeg hij na een reeks optredens als Prins Calaf in Puccini's Turandot. Daarmee bekrachtigt de Met zijn bijzondere relatie met Alagna maar weer eens. En met name dus ook het publiek van de Met. Want ze gaan al 30 jaar terug met elkaar. Toen maakte de Italiaans-Franse Alagna zijn debuut in New York. Ook in een opera van Puccini, La Bohème. Als kleinigheidje ontving hij toen de eerste pagina van Puccini's manuscript voor La Bohème. Nou ja, kleinigheidje. Alagna schrijft nu: voor mij is dit de meest betekenisvolle prijs die je maar kunt winnen. Namelijk dat het publiek zo in je gelooft. Volgend jaar is Alagna alweer terug in New York met andere grote namen als René Fleming en Joyce DiDonato voor de viering van de 60ste verjaardag van het Lincoln Center. Hier is hij, Roberto Alagna. Hij zingt La Danza van Gioachino Rossini.

0: Deze tenor dus, Roberto Alagna met La Danza, Napolitaanse tarantella van Gioachino Rossini. Geëerd door het publiek als lieveling bij de Metropolitan Opera in New York. Nu 17:50, even een blik op de weg, de ANWB, Helene Geest.
1: Bijzonderheden deze spits. De meeste vertraging nog op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Vanaf Zoeterwoude-Rijndijk is de vertraging 20 minuten. En dan is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ruim 10 minuten.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO.

Een dans van Federico Mompou, gespeeld door pianist Xenia Kuzmenko. Een muzikale invulling van je lunchpauze, dat kan morgenmiddag in Den Bosch tijdens het lunchconcert van het ensemble La Barca Leiden, samen met deze geweldige pianist Xenia Kuzmenko. Morgen spelen ze muziek van Debussy om 12:30 in de Azijnfabriek in Den Bosch. Wie benieuwd is naar de nieuwe generatie muzici, kan vrijdagmiddag terecht in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Aanstormend talent van Nederlandse conservatoria. Betreed het podium tijdens dit wekelijkse lunchconcert. Welke muziek klinkt, is een verrassing. Toegangsprijs niet, gratis. Laat je dus verrassen vrijdagmiddag om 12:30 in Tivoli-Vredenburg. Aankomende dagen vormt Elburg decor van een driedaags festival, helemaal in de sfeer van klassieke muziek. Morgenmiddag om 3:00 wordt het festival geopend met een wandelconcert. Afgewisseld met het luisteren naar klassieke meesterwerken, wandel je langs historische locaties van het voormalig vissersstadje Elburg. Vrijdag staat in het teken van Mozart. Zaterdag wordt er afgesloten met de vierjaargetijden van Vivaldi. Donderdag tot en met zaterdag dus in de Kloostertuin in Elburg. En de concerttips, je vindt ze op npoklassiek.nl/podium. Wat gaan we nu doen?

Goed, deze dus. Album van de week met muziek van Joseph Bologne de Saint-Georges. Geboren in Guadeloupe, trok hij naar Parijs en werd daar een absolute ster. Als violist, als componist en ook als schermer trouwens. Théotime Langlois de Zwarte, viool en d'orchestre de l'Opéra Royal tekenen voor het album van de week op npoclassiek.nl. Kun je hem deze week beluisteren. Zometeen na zessen langs de randen van Klassiek met Bas Hagemeijer en om 6:30 rond die tijd meesterpianist Marta Argerich in de gouden opname. Ze is net 85 geworden en weet niet van ophouden. Daar zijn we haar dankbaar voor. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, 2 bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Ster.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmarkt Tuincentra.
10: Huh? Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russisch militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat ook hier ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of tegen de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt, niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan beschikbare elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling was 3 weken geleden. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt, maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms ook met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
5: Met straks rond 6:30 in de gouden opname pianist Marta Argerich. We laten haar horen in muziek van Schumann en Prokofjev. Zometeen ook langs de randen van klassiek. Altijd op de vroege woensdagavond. En om te beginnen is dit het nieuwe album van violist Alina Ibrahimova. Deel 1 in wat de complete vioolsonates van Beethoven gaat worden.

Zo klinkt de eerste vioolsonate van Ludwig van Beethoven, violist Alina Ibrahimova en fortepianist Cédric Tiberghien. Het begin van hun complete visie op de 10 vioolsonates van Beethoven. Het vorige uur hadden te gast de pianist en componist ook Iris Hond en slagwerker Gijs van Stralen. En we spraken even kort met Lisbeth Kok, directeur van het Noord-Nederlands Orkest, over de nieuwe plannen in Groningen. Groningen krijgt een verbouwde Oosterpoort. De grote concertzaal wordt een popzaal. En aanpalend, vlak daarnaast, komt er een nieuwe klassieke zaal. En de bouw begint over een jaar of 4, 5. Thuisbasis van dit Noord-Nederlandse orkest.

0: Mezzosopraan Marianne Beate Kierland en het Noord-Nederlands Orkest, geleid door Daniel Royce. In dit lied Her was Streek der Boden hier van Hugo Wolf, georchestreerd door Igor Stravinsky bij zijn laatste adem ongeveer, bijna stervende. De late werken van Stravinsky, prachtige opnameproject, album van het Noord-Nederlands Orkest met Daniel Royce. Ze krijgen dus een nieuwe zaal in Groningen. Duurt nog een paar jaar, maar het is het wachten waard. 5:12, tijd voor de ANWB. Goedenavond, Helene Geest.
1: Goedenavond. Ja, de files worden heel snel korter op dit moment. Er staat nog 70 kilometer file. De meeste vertraging is er op dit moment nog door een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. De linkerrijstrook is daar dicht en vanaf Arnhem kost je dat ruim 10 minuten.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

0: Het is 6:15, de vroege woensdagavond, tijd voor Langs de Randen van Klassiek met Bas Hagemeijer. Bas, waar voer je ons heen?
1: Dit was een deeltje uit de Maidan-suite van Silvestrov, Valentin Silvestrov, Oekraïens componist. Maidan, de protesten die in 2013-14 in Kiev losbarsten. En daar schreef hij een politiek getinte koorcyclus op. Ik wou het eigenlijk hebben over politiek en muziek. Of meer verzet en muziek.
0: Nou, neem de tijd, zou ik zeggen. Groot onderwerp, hè?
1: Dat is een enorm onderwerp. Het is ook bekend dat bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog veel stiekeme huiskamerconcertjes werden georganiseerd. Muziek is natuurlijk een heel belangrijk middel als het gaat om onderdrukking. De onderdrukker kan heel veel muziek verbieden. Juist omdat er angst is voor opruiing. Maar muziek kan ook heel erg verzet bieden of saamhorigheid creëren in onderdrukte mensen. Ik kwam een opname tegen uit Ljubljana uit 1941. Die opname is 85 jaar oud. Dat is een opname van een concert van het Academisch Mannenkoor van Ljubljana. En die gaven een concert, dat was om... Eigenlijk was het in samenwerking met het verzet. Slovenië was toen bezet eigenlijk door drie landen. Ten eerste Italië. Dat speelt in 1941. Daarna kwamen natuurlijk Duitsland en Hongarije ook. Die namen allemaal een deel van het land in. Maar hier ging het om de Italianen. En die wilden weten, wat gaan jullie dan zingen op dat concert? Nou, ze moesten alle teksten vertalen in het Italiaans. En dat was een lied. Ze vonden alle teksten eigenlijk goed. Maar er zat een lied tussen de lindenboom, heet dat, Lipa. En het is een heel onschuldige tekst over een lindenboom die in bloei staat, maar in de winter de bloesems kwijtraakt. Maar er wordt er gezongen, wees niet bang, er komt een nieuwe lente. En de vogels zullen weer onder je takken gaan zitten. En wat de Italianen ook niet wisten was dat er een geluidstechnicus was, die heeft stiekem een microfoon in een kroonluchter verstopt, die vlak voor het podium hing. En daardoor hebben we nu een heel speciale opname die onlangs is opgepoetst. Want we spreken december 1941. Het is mono, het was maar één microfoontje die in die kroonluchter kon hangen, want het mocht niet gezien worden. Maar ik vind het heel bijzonder om te horen, we zitten dus midden in de Tweede Wereldoorlog. Je hoort een Sloveens mannenkoor, met zoveel passie een relatief eenvoudig lied zingen. Maar de emotie komt door dat ene microfoontje enorm door de luidsprekers heen.

0: Ja, het klinkt als ruis, maar het is applaus.
1: Dit is applaus, ja. Het was een groot applaus, zoals je hoort. En de Italiaanse bezetter kreeg bij dit applaus een beetje door. Dit was het laatste nummer voor de pauze. Ze kregen door dat dit meer betekende dan gewoon een liedje over een lindenboom. En ze wilden daarna dit concert stoppen. Wat niet gebeurd is trouwens. Maar het is bijzonder dat hier dus heel stiekem een opname van gemaakt is destijds. 1941,
2: Sloveens Academisch Mannenkoor met Lindenboom van Davorin Jenko. Je hoort de vastberadenheid van die mannen.
1: Inderdaad.
2: Het verzet klinkt er toch in door, ook al zingen ze boterzacht.
1: Precies. Ik vind het erg aangrijpend.

Mahan Esfahani, clavecimbal met leden van Britten Symphonia. Het langzame deel uit dit clavecimbalconcert. We kennen het ook als vioolconcert van Johann Sebastian Bach. Het is bijna 6:30, dit is NTR Podium. Meesterpianist Marta Argerich draait al zo'n 60 jaar mee aan de absolute wereldtop. En ze weet gelukkig nog van geen ophouden. Afgelopen vrijdag vierde ze haar 85ste verjaardag. Reden genoeg om haar deze week in het zonnetje te zetten in Podiums gouden opname. En dat kan natuurlijk niet zonder deze plaat op zijn minst even aan te stippen. De Kinderszene van Robert Schumann, een van haar meest geliefde opnamen.

Het is nog altijd een van haar meest geliefde toegiften, Von fremden Ländern und Menschen, uit de kindertrainen van Robert Schumann. Tja, over scènes uit de kindertijd gesproken. Die vleugel kwam bij Argerich al op heel jonge leeftijd in beeld. Als 3-jarig meisje kon ze op gehoor al muziek naspelen. Op haar 8e gaf ze haar eerste concert. Een paar jaar later vertrok het gezin van Argentinië naar Europa, waar Argerich ging studeren bij de eigenzinnige meesterpianist Friedrich Gulda. Het was in die tijd dat ze dirigent Claudio Abbado leerde kennen. Hij was ook een leerling van Gulda. Met Abbado zou ze later veel samenwerken. Ze maakten een paar legendarische opnames. Begin van de week lieten we al die vulkanische live-uitvoering horen van Tchaikovsky's eerste pianoconcert. Vandaag nog zo'n werk, waarin Argerich een nieuwe standaard zette. Het 3e van Prokofjev. Een stuk dat al decennia lang van haar is, om het maar zo te zeggen. Zoals Marta Argerich het speelt, het eerste deel, met die vliegensvlugge noten, zo speelt niemand het. Nog altijd, want zelfs als 80-plusser deinst ze niet terug voor dit razend virtuose concert. Alles deze opname van ietsje eerder, voorjaar 1967, Marta Argerich als jonge vrouw.

Ja, een plaat die de wereld is overgegaan, 1967, Deutsche Grammophon. De jonge pianist Marto Argerich, de Berliner Philharmoniker geleid door Claudio Abbado. Hier het eerste deel uit het derde pianoconcert van Sergei Prokofjev. Ze is net 85 geworden dus. Op npoklassiek.nl/podium bij de gouden opname onderaan de pagina kun je alles terugluisteren dat we deze week van haar laten horen. Ja, wat een feest, die vrouw. Straks om 8 uur zijn we verbonden met het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam voor het muziekensemble in samenwerking met artiesten, gasten en de gamelanmuziek, de gamelanklank, de cultuur staat centraal straks vanaf 8 uur. Hier de gamelan vertaald naar de piano door Leopold Godowsky.

De Gamelan, uit een suite voor piano, de Java-suite van Leopold Godowsky, pianist Tobias Borsboom. En straks dus vanaf 8 uur in kader van het Holle Festival vanuit Amsterdam, de Gamelan centraal, samen met het ensemble Het Muziek. Terug naar het nieuwe album van het Philharmonisch Orkest van Helsinki en chefdirigent Jukka-Pekka Saraste, de 7e symfonie van Jean Sibelius. Nou, zullen we dan maar het majesteitelijke slot van de 5e symfonie. Sibelius, uitkijkend over het meer voor zijn huis, zag ze vliegen, de zwanen. En die statige vlucht, het klappen van de wieken, heeft hij vertaald richting de koperblazers in dat statige thema.

0: Jean Sibelius, die de muziek dus letterlijk vleugels geeft in het laatste deel uit zijn vijfde symfonie. Philharmonisch Orkest van Helsinki, geleid door Jukka-Pekka Saraste. Nieuwe Sibelius-cyclus. Goed, zometeen om 8:00 dus het Holland Festival, een muziekgebouw in het IJ in Amsterdam met de Gamelan centraal. Maar eerst een uur cultuur en opium met Annemieke Bosman. Wie is je gast, Annemieke?
1: Ik ga praten met schrijver en dichter Maarten Ingels over de kracht van verbeelding. Want daar heeft hij een roman over geschreven, 18. Hij heeft namelijk kroonprinses Elisabeth geïnterviewd voor haar 18e verjaardag. Zoals wij dat in Nederland ook doen. Renate Rubinstein heeft Willem-Alexander ooit geïnterviewd. Tot haar eigen stomme verbazing. Ik vond het een heel erg grappig boek in haar tijd. Want ze was helemaal niet voor het Koningshuis. Maar misschien was dat wel de reden waarom ze ooit die opdracht kreeg van koningin Beatrix toen nog. Nou, die traditie bestaat niet in België. Maar Maarten Ingels, die doet er wat aan.
0: En is dat boek dus een verslag?
1: Ja, ik denk het.
0: Maar dat gesprek.
1: Daar gaan we het hebben over als we het hebben over feit, fictie en verbeelding.
0: Oké, dat is spannend. Zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, ontmoeten componist Daniel Wohl en songwriter en vocalist Arooj Aftab elkaar.
1: Last night, my beloved was like the moon.
0: Een gouden duo, samen met het London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
2: Ster.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: In het voetbal zijn er momenten...
5: Bergkamp 2-1!
4: ...die impact maken.
6: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
5: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
4: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
5: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan 1300 bootmigranten die op weg waren naar Spanje zijn de afgelopen 5 maanden omgekomen of vermist geraakt. Onder hen zijn ook 129 kinderen, zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppers vielen migranten aan. Aanleiding voor de onrust is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis, heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Er vallen de komende maanden geen gedwongen ontslagen bij ASML. Het grootste deel van het personeel dat lid is van de vakbond gaat akkoord met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen de vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat een tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan tot nu toe werd gedacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer verspreidt over het land buien met soms onweer. Morgen geregeld zon, maar 's middags opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
6: Goedenavond, van harte welkom. In Nederland is het de gewoonte om, wanneer de kroonprins of kroonprinses 18 wordt, een schrijver of andere BN'er te vragen een portret van het aanstaande staatshoofd te maken. Helle Haase deed het van Beatrix Renate Rubinstein van Willem-Alexander en Claudia de Breij van Amalia. En in België heeft Maarten Engels dat onlangs gedaan van prinses Elisabeth, wat verrassende en intieme informatie heeft opgeleverd. Ik praat zo meteen met hem over 18, want zo heet zijn boek, eerst muziek die gespeeld werd bij de kroning van Beatrix in 1980.

0: Dat was het Benedictus uit de kreunungsmessen van Wolfgang Amadeus Mozart. Hij werd in 1791 opgevoerd toen Leopold I in Praag tot koning van de Bohemen werd gekroond. En in 1980 stond hij ook op de lessenaars toen Beatrix koningin van Nederland werd. Het is in ons land al sinds een paar generaties de traditie om op de 18e verjaardag van de kroonprins of kroonprinses een boekje uit te brengen met een lang interview erin. Want dan kan het volk vast kennis maken met het aanstaande staatshoofd. En hopelijk wordt het volk dan ook een beetje voor hem of haar gewonnen. In België zag Maarten Ingels, mijn gast van vanavond, die taak voor zichzelf weggelegd. Las ik in zijn nieuwe boek 18. Welkom Maarten.
1: Dankjewel. Goedenavond.
0: Goedenavond. Dat wil zeggen, je hebt zelf een brief naar het verantwoordelijke ministerie gestuurd om hen te wijzen op die traditie in Nederland. Met het voorstel, nou, wordt het niet eens hoog tijd om dit ook in België te entameren?
1: Ja.
0: En wat was het antwoord?
1: Ja, de prinses was toen al, denk ik, net 18, maar het antwoord kwam vrij snel. 2 weken later kreeg ik al een heel plichtstatige brief terug in mijn brievenbus. Dankjewel voor het initiatief, maar nee, dank je, dat gaan we niet doen. Dus dat was even balen. Omdat ik het eigenlijk een heel prettige traditie vind in Nederland. Die boekjes zijn eigenlijk wel heel... Die geven vooral jaren na datum een heel fijne inkijk in het hoofd van een 17-jarige troonopvolger. Zeker dat van Renate Rubinstein over Willem-Alexander vond ik heel prettig om te lezen. Maar dus als het Koningshuis in België mij niet de kans gaf om met Elisabeth te praten... Dacht ik, ja, maar dan moet ik het gewoon verzinnen, want dat is mijn vak.
0: Maar,
1: fantaseren.
0: Maar het is natuurlijk ook gewoon een hele dikke vette opdracht voor jou als schrijver. Stel dat ze ja hadden gezegd.
1: Stel dat ze ja hadden gezegd, dan was het een prachtige eer natuurlijk om zoiets te mogen doen. Maar ik ben me er ook wel van bewust dat ik dan erg gebonden was aan protocolaire eisen. Had ik op voorhand, denk ik, het boekje moeten laten lezen, had het volgens mij heel streng geredigeerd geweest.
0: En, ja.
1: Laat een prinses niet het achterste van haar tong zien.
0: Want dat is ook wel een beetje het punt met de boeken die in Nederland zijn verschenen, hoor. Ik bedoel, het zijn natuurlijk best leuke boeken, zeker inderdaad dat van Renate Rubinstein, omdat zij ook zelf best wel verbaasd is als zij voor die opdracht gevraagd wordt, kan ik me herinneren. En dat ook niet nalaat om dat in het voorwoord in ieder geval erin te fietsen. Dus ze gaat niet op de knieën voor het Koningshuis. Dat is natuurlijk verfrissend. Maar je komt natuurlijk nooit echt iets te weten van mensen zo hoog in de boom.
1: Van
0: toch?
1: Die boekjes, van die novelles, vond ik eigenlijk het metafictionele heel erg interessant. Wat je net aanhoudt van... Claudia de Breij is heel erg verrast dat ze wordt gevraagd. En ze geeft eigenlijk een inkijkje van ja, hoe dat ze worden gevraagd. En hoe dat ze naartoe gaan met een gammele auto enzovoort. En zo het decorum eromheen van hoe je als schrijver in zo'n koningshuis binnenvalt. En er dan een verhaal over moet breien. Dat vond ik als schrijver, als romanschrijver ook erg interessant. En dat metafictionele heb ik dan ook in mijn... roman helemaal ten volle kunnen uitbuiten.
0: Ja, want daar gaat je boek ook over, hè? Over de kracht van verbeelding.
1: Ja.
0: Je voert regelmatig je dochtertje op.
1: Ja.
0: Die is helemaal in de prinsessenfase.
1: Ja, dat was eigenlijk een mooie jas omheen het verhaal. Of omdat het boek begint met, het roman begint met mijn dochter die beweert dat prinsessen geen broek dragen. En dat is eigenlijk tekenend voor haar idee, ze is 5 jaar, over wat een prinses is of moet zijn. Ze is helemaal geïndoctrineerd door het systeem van fictie dat Disney en de gebroeders Grimm hebben geïnstalleerd. En daar is op zich niks mis mee. Maar zij heeft een aantal vastgeruste ideeën over prinsessen. Dus ik dacht, laat mij aan haar dan maar eens een verhaal vertellen over een niet alledaagse prinses. Want ik heb mijn Elisabeth verzonnen. Ik heb haar echte naam gebruikt en een paar biografische gegevens. Maar voor de rest heb ik haar ingevuld zoals ik denk dat een prinses er mogelijk zou kunnen uitzien.
0: Ja, of dat je, zoals je misschien een beetje zou hopen dat ze zou zijn misschien ook. Want zij is bijvoorbeeld aspirant dichteres.
1: Ja.
0: En ze wil dat jij dan gedichten van haar aan de man gaat brengen.
1: Ja, dat lijkt me wel toepasselijk voor een prinses. Dat iemand met tijd te veel, dat die dan gedichten gaat schrijven.
0: Ja, maar ken jij het fenomeen Lucky TV?
1: Ja.
0: Laten we even, want jij maakt van jouw kroonprinses dus een aspirant dichteres. In Nederland heb je Willy en Max bij Lucky TV. En dit is wat er dan met de koning en koningin in Nederland gebeurt.
2: U heeft aangekondigd koning Willem-Alexander te worden. Waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem IV?
3: Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Dat je zelf bent. Ja, ik ben geen nummer. Willem IV, dat is toch geen naam. Rick III. Dat staat toch ook nergens op. Toch? Ja. Nee, maar het is allemaal maar gekkigheid. Het is toch gekkigheid? Ik ben toch gewoon Willem? Noem me gewoon bij mijn eigen naam. Ben geen Turk.
4: Hij is gek. Hey, dit is een grapje hoor.
1: De Lucky TV van de Vlaamse letteren ben als ik dat zo hoor.
0: Ja, maar William Max, je zit er met gekromde tenen een beetje naar te luisteren en heel hard om te lachen natuurlijk. Ik vind dat jij nog best respectvol met prinses Elisabeth met omgesproken.
1: Vond ik wel belangrijk, omdat je kan al snel een andere tour op gaan en er van alles mee gaan uithalen. Maar ik flirt net heel graag met die dunne grens tussen feit en fictie, tussen fictie en werkelijkheid, de werkelijkheid eigenlijk gaan voorschrijven. En als ik dat helemaal bij de haren getrokken zou maken, dan zou het heel obscene kunnen worden of pervers. En dan is het eigenlijk ook niet meer zo interessant.
0: Maar je hebt wel een lesbische klimaatactiviste van zich
1: gemaakt. Wat mogelijk
0: mag
1: is.
0: Dat mag natuurlijk.
1: Ja, wat mogelijk is. Maar ik denk
0: kan
1: net
0: de koning niks tegen hebben.
1: Voor mij is de literatuur spannender als het net op die dunne lijn beweegt. En dat het waar zou kunnen zijn. En dat maakt het voor mij om dan met die echte mensen aan de slag te gaan.
0: Stel dat je er zou gaan interviewen. Wat zou je nou eigenlijk vooral van de kroonprinses willen weten dan?
1: Of dat ze droomt om uit haar rol te stappen. Dat vraag ik me heel erg af. Omdat je bent eigenlijk je carrière is uitgestippeld vooraf. En ik vraag me wel af of zo iemand dan er stiekem uit zou willen stappen. Ik ben heel erg geïnteresseerd door het verhaal van Karel en de Elegast. Een verhaal waarbij de koning stiekem uit Stelen gaat, heel kort door de bocht. Een middel-Nederlandse klassieker. En dat is eigenlijk een prachtig verhaal van de koning die op één nacht eigenlijk iemand anders wordt. En ik vraag me af of de prinses ook zo een geheim leven zou kunnen leiden.
0: Maar en bij Karel en de Elegast weet hij dan een moordcomplot te ontsluiten.
1: Ja, dan weet hij uiteindelijk dat inderdaad.
0: Dan is hij even iemand anders.
1: Dan is hij even iemand anders. Dan vraag ik me af, zou de prinses op een nacht eens iemand anders kunnen zijn?
0: Ja, of sowieso, wat vind je eigenlijk van het Koningshuis als zodanig, als instituut?
1: Ik of de prinses?
0: Jij. Ik bedoel,
1: ik besefte dan,
0: Ben je een monarchist? Vind je dat het er moet zijn?
1: Nee, want omdat in die gesprekken met mijn dochter over wat het is om een prinses te zijn, vraagt zij natuurlijk zich ook af, hoe word ik een prinses? Ze denkt dan dat ze een jurk moet kopen en ringen moet kopen en een kroontje. Maar dan moet ik haar eigenlijk teleurstellen, want helaas ben ik niet de koning, dus kan zij geen echte prinses worden. Dus als je mij vraagt naar mijn mening over de monarchie, dan denk ik, zoals ik in het boek, in de roman schrijf het, puur gelijkheidsbeginsel zou hier van tel moeten zijn. In het jaar dat de oude

0: woning sterft, zou er een televisieprogramma kunnen georganiseerd worden op de publieke omroep, dat alle 18-jarigen of 17-jarigen aan een wedstrijd moeten deelnemen, zwaardvechten, dictie, hoofdrekenen, lintjes doorknippen, en dan kunnen we de beste toekomstige koning of koningin eruit kiezen. Dat zou veel eerlijker zijn, dat iedereen aanspraak maakt op die troon.
1: Kan jij aan die wedstrijd deelnemen eigenlijk?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Want dat zit er ergens wel in.
0: Ik ben geen type van de wedstrijden, maar ik zou het wel een geinige opgave vinden.
1: Wat zou jouw eerste daad zijn als je daadwerkelijk de koning van België werd?
0: In de roman speelde ik heel erg met het idee van het koninklijk domein openstellen voor de tuinen enzovoort, omdat er een enorm gebrek is aan publieke ruimte in Brussel of groene ruimte in Brussel. Dat zou mijn eerste daad zijn. Mijn tweede daad zou toch meer aandacht zijn voor de kunst en de cultuur in de samenleving. Daar denk ik dat een koningshuis bij uitstek een uitstekende rol in kan spelen.
1: Ja, en dat is inderdaad trouwens wat je dan nu de kroonprinses laat doen.
0: Ja, dat laat ik dan. Ja, ze is eigenlijk is de kroonprinses ook een afsplitsing van mezelf natuurlijk. Ja. Het boek gaat voor de helft eigenlijk over mezelf, zoals al mijn boeken over mezelf gaan.
1: Ja, en hoe is nou eigenlijk de verhouding van de Belgen met hun koningshuis? Ik bedoel, wij hebben dan inderdaad dat Lucky TV. Je hebt af en toe zo'n fotomoment met de Oranjes. En dan is het ook de bedoeling dat fotografen en andere types hen de rest van het jaar met rust laten. Dat is dus best wel een beetje georchestreerd.
0: Ik denk dat wij iets meer onze schouders ophalen bij het Koningshuis. Jullie hebben een innigere band, dat is zeker zo. Maar wij halen.
1: Vanwege Koningsdag en zo.
0: Koningsdag. En ik denk dat jullie meer informatie krijgen over het reilen en zeilen van het Koningshuis. In België halen we onze schouders wat meer op. Te zijn misschien bij handelsmissies of zo, is de koning nog van tel. En bij politieke impasses hoor je hem iets vaker in het nieuws. Maar verder blijven we daar iets meer op afstand van. De afgelopen jaren is het wel een item in het nieuws geweest, omdat we hebben een prinses gehad die zich door middel van een DNA-test in het koningshuis heeft willen een podiumplaats heeft veroverd. En dan hebben we nog een andere prins die van het podium stormt omdat hij geen hoofdrol krijgt. Dus in dat theaterstuk, dat is het enige dat wij zo wat meekrijgen. Mm. Of waar we mee meeleven. Maar verder, ik ben een romanschrijver, dus mij moet je weinig vragen over het domein van de royalty watchers, want ik ken er eigenlijk heel weinig van.
1: Maar waarom vond je dan eigenlijk het Koningshuis zo inspirerend voor fictie?
0: Ja. Omdat het een vorm van fictie zelf is. Het is een soort theaterstuk waar je dus in kan geloven. En als je de koning bent en je slaagt erin om iedereen te doen geloven dat je het grootste huis van de hoofdstad mag betrekken, dan heb je het eigenlijk gemaakt. Dus dan ben je eigenlijk ook een uitstekende verhalenverteller.
1: Ja, en, maar dat hebben we dan toch nodig, zou je zeggen, als volk, hè? Want je komt ook met Sinterklaas bijvoorbeeld.
0: Ja, ik hou een pleidooi voor in de roman. En komt er een discussie aan bod met vrienden die. Ja, een trend vandaag in de samenleving is dat mensen niet meer willen liegen tegen hun kinderen. En dus ook niet meer Sinterklaas als traditie in die mate willen doorgeven. En ik vind dat eigenlijk een bloedeloze evolutie. Omdat Sinterklaas bij uitstek een soort symbool is van ook fictie in de samenleving. Ook een soort van koning, hè, met zijn mijter. En dat zou ik eigenlijk een pleidooi voor willen. Dat vind ik eigenlijk een prachtig symbool van de fictie. Je leert een kind aan. Dat een schoen aan de voordeur, dat een brievenbus wordt. En dat een schoorsteen een soort alternatieve magische poort wordt waar Sinterklaas door naar beneden kan komen of binnen kan komen.
1: Dat is toch geen liegen? Ik snap het ook niet.
0: Dat is geen
1: hoor.
0: Liegen, dat is eigenlijk gloedvol een verhaal vertellen en een kind aanleren dat het een ook iets ander kan zijn. En dat er een vorm van magisch denken bij te pas komt.
1: Ja.
0: En het mooie is, heel de samenleving doet mee. Met dat verhaal. Heel de samenleving houdt dat verhaal in stand voor kinderen. En als je het dan op een bepaalde leeftijd doorhebt, dan ga je het mee vertellen aan de jongere kinderen.
1: Dus, dat is ook een vorm van inwijding dus.
0: Ja, dat is ook een vorm van inwijding. En dat vond ik eigenlijk een mooi voorbeeld van meer fictie in de samenleving.
1: Nou, en zo heb jij ook een eigen kroonprinses Elisabeth geschapen, Maarten Ingels, in jouw roman.
0: Ja.
1: En ben je dus ook met, heb je inderdaad aan fictie gebouwd. 18, zo heet het boek. Waarin jij dus de kroniekschrijver eigenlijk bent. Of hoe zeg je dat? De grote
0: hofleverancier in woorden.
1: Hofleverancier in woorden bent van het levensverhaal van Elisabeth.
0: Een mogelijke Elisabeth.
1: Je boek is uitgekomen bij Das Mag. En voor onze luisteraars, meer informatie hierover vind je op onze website. npoklassiek.nl/opium. Dank Maarten Ingels dat je er was. En zometeen om 19:30, dan gaan we lekker naar de film.

0: Ja, soms wil een klassiek pianiste ook wel eens natuurlijk een uitstapje naar een andere grootheden uit andere tijden maken. Je hebt het vast wel herkend. Dit was de grote hit La Bohème van Charles Aznavour. In een pianoversie gespeeld dus door Alexandre Tarot.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.

uit de Marokkaanse film Calle Malaga, die vanaf morgen in de bioscoop te zien is. Het is de tweede film van regisseur Mariam Touzani. Ze sprak een paar jaar geleden door met de prachtige film De Blue Kaftan. En Calle Malaga vertelt het verhaal van Maria, een oude Spaanse vrouw die zich helemaal op haar plek voelt binnen de Spaanse gemeenschap van de Marokkaanse kustplaats Tanger. Maar haar dochter wil het huis van Maria gaan verkopen en haar dwingen om haar vertrouwde leven op te geven. Nou, daar legt de vitale Maria zich niet bij neer en ze begint een opstand. Calle Malaga is deels gebaseerd op het karakter van Touzani's Spaanse oma. En de feel-good film won vorig jaar de publieksprijs op het Filmfestival van Venetië. Volop lof was er voor actrice Carmen Moura. Je kunt haar ook wel kennen van de vroegere films van Pedro Almodovar. En in deze film heeft ze misschien wel de rol van haar leven gespeeld. En dan nog de soundtrack. Die is van de Duitse componist en gitarist Freya Arden en schippert tussen weemoedige gitaarklanken en ook wat vrolijkere, vollere tracks. Zoals bijvoorbeeld dit nummer.

Jan en Shushiki. En daarvoor hoorde je dus muziek van Freya Aarde. Zij heeft muziek gecomponeerd bij de fijne feel-good movie Calle Málaga

0: Dat was een compositie van Anna-Karin Klokkar, een Zweedse componiste. Het lied Limu Limu Lima, gezongen door het Almona Zangenkoor.
1: Bijna vergeten.
0: Theodor Leschitsky was in zijn eigen tijd een internationaal vermaard pianodocent. Hij was bevriend met Anton Rubinstein en Johannes Brahms en gaf les vanuit zijn studio in Wenen. Vanuit alle hoeken van Europa en de Verenigde Staten kwamen talenten naar de Poolse pedagoog, die verantwoordelijk was voor flink wat meesterpianisten in de eerste helft van de 20e eeuw. Leschetizky schreef zelf ook muziek voor het instrument dat hem zo na aan het hart lag. Maar die werken hoor je bijna nooit meer. Zonde, want ze zijn beslist verrassend te noemen. Luister maar naar deze uitvoering van een Giege.

En dat was een compositie van Theodor Leschetitsky. Onze bijna vergeten componist van vanavond. Gespeeld door Tobias Bigger. En morgen zit hier op mijn plaats Shula Tas. Maar nu eerst het avondconcert met Bijtske de Jong. En vanavond wordt dat rechtstreeks vanuit het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam uitgezonden. Bij ons hoor je tot 8 uur nog muziek van Mendelssohn. En ik wens je nog een heel fijne avond. Tot volgende week weer wat mij betreft. Doeg!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwsen in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. De doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed man. Vanuit Rotterdam, ja.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: In het voetbal zijn er momenten...
9: Bergkamp 2-1!
8: ...die impact maken.
10: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
8: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
13: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
16: alleen de prijs is anders.
17: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige 3e pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
18: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: avondconcert. Met Bijtske de Jong.
1: Goedenavond. De maand juni is al decennia lang de maand van het Holland Festival. Deze maand is Amsterdam de stad waar podiumkunstenaars van over de hele wereld naartoe komen met vernieuwend werk. Werk dat verschillende culturen verbindt, verschillende disciplines met elkaar verbindt. Vorige week woensdag ging de 79ste editie van het festival van start. De eerste editie was in 1947. En vanavond hoor je hier in het NTR Avondconcert een concert dat onderdeel uitmaakt van het Holland Festival. Live vanuit het muziekgebouw aan het IJ. De zaal is nog leeg. Het concert begint om 8:30. Maar op het podium staan al instrumenten opgesteld die je niet vaak in een westerse concertzaal ziet. Daar hangen een paar gongen en aan weerszijden daarvan staan gouden langwerpige lage instrumenten. Denk aan een soort marimba's of xylofoons, maar dan dus goud met rijke versieringen en niet met staven, maar meer klankschalen, laag bij de grond, want het wordt zittend op de grond bespeeld. Deze instrumenten horen bij het ensemble dat speciaal uit Indonesië over is gekomen, het Gamelan Ensemble Salukat. Nou, gamelan, dat is een traditionele muziekstijl in Indonesië. Zowel de instrumenten als de bespelersgroep wordt zo genoemd. Gamel is een oud Javaans woord voor slaan of kloppen. Het Gamelan Ensemble opent het concert zometeen met een compositie van de leider van het ensemble, Dewa Alit. En daarna voegen muzici van Het Muziek, voorheen Asko Schoenberg, zich bij het Gamelan Ensemble op het podium en spelen de twee ensembles samen. En zij spelen een gloednieuw werk van de Nederlandse componist en muzikant Mitchell van Dinter, beter bekend onder zijn artiestennaam James Zoo. Zometeen schuift James Zoo hier bij mij aan om alvast wat meer te vertellen over zijn nieuwe compositie en hoe hij die werelden van het Gamelan Ensemble en Het Muziek samen heeft gebracht. Maar eerst even kort muziek van een componist die 137 jaar geleden al in de ban raakte van gamelan muziek, Claude Debussy. Zijn prelude uit Pour le Piano is een van de eerste pianowerken waarin je die gamelan invloeden terughoort.

0: Debussy, beïnvloed door Indonesische gamelanmuziek. Jean-Yves Thibaudet speelde prelude uit Debussy's Poule Piano. Nou, inmiddels zit bij me Mitchell van Dinter, beter bekend als James Sue. Componist, muzikus, geworteld in jazz en experimentele elektronica. En vanavond klinkt een nieuw werk van hem tijdens het Holland Festival in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Een werk voor de muzici van Het Muziek en het gamelan ensemble Saloukat. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, gisteren was al het eerste concert. Met wat voor gevoel ging je gisteravond naar huis?
1: Toen zat ik nog wel een beetje zo in die psychose van zo'n week lang in dat stuk zitten met repetities en zo. Ik denk dat ik een echt goed beeld heb, zo vrijdag of zo. Dan begint het een beetje te zakken, maar de reacties waren heel goed. En ik vond het, het is heel lekker ook dat het dan zo gebeurd is, gelukt is of zo.
0: Ja, ja. En dan mag vanavond nog een keer.
1: Ja,
0: ja. Want je hebt dus twee heel verschillende ensembles samengebracht. Mm-hmm. Het Indonesische gamelan ensemble Saloukat. En mm-hmm. dat zijn niet westerse instrumenten. En mm-hmm. De strijkers en blazers van Het Muziek.
1: Ja.
0: Ook nog eens twee verschillende stemmingen. Hoe krijg je die werelden bij elkaar?
1: Ik ben muziek gaan maken met een soort van sample banks waarin ze een instrumentarium uit Bali, dat op dit moment in Londen staat, van de London Symphony Orchestra. Daar hebben ze een mooie samplebank van gemaakt.
0: Wat is een samplebank?
1: Dat zijn eigenlijk audio-opnames van al die verschillende instrumenten.
0: Ja.
1: En met die audio-opnames kun je dan een representatie maken van hoe dat stuk ongeveer gaat klinken, zeg maar, met een computer.
0: Ah.
1: Dus zo ben ik eigenlijk dat stuk gaan maken, samen met Niels Broos en Matthew Warren. En met die audio, zeg maar, wat daaruit kwam, ben ik naar Bali gegaan. En dat heb ik dan allemaal aan die muzici laten horen. En die hebben dan met het instrumentarium daar waarop we repeteren, hebben zij dat allemaal ingestudeerd. En toen ben ik met een klein schietgebedje weer naar Nederland gegaan. Want daar stond dan weer een heel ander instrumentarium. Niet uit Londen, niet uit Bali, maar uit Roemenië. Wat hier nu op het podium staat. Wat ook weer een heel nieuw beginpunt heeft als het gaat over de tonic. En dat hebben we dan zo bij de eerste repetitie vorige week samen proberen te brengen met de arrangementen voor Het Muziek. Dus dat was een zoektocht.
0: Ja, ja. Zo klinkt het ook. Ja, want ja. Even, wat voor klankmogelijkheden biedt het instrumentarium van het gamelan ensemble?
1: Ik denk dat je dat heel goed gaat horen in het stuk van Dewa Alit,
0: ja.
1: Cyclus. Dat is iemand die ik heel erg bewonder, een componist. En die maakt met zijn gamelan ensemble Gamelan Saloukat, want hij is de artistiek leider van dat ensemble, allerlei hele contemporaire gamelan werken, waarin ze eigenlijk de randen van dat instrumentarium laten horen, wat er allemaal mee kan. En dan kom je erachter dat je daar heel veel mee kan en dat je eigenlijk dezelfde externe technieken kan toepassen die je bijvoorbeeld ook op een vibrafoon of op een xylofoon kan toepassen. Allerlei toch wel vergelijkbare instrumenten die je in de westerse klassieke muziek tegenkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat voor stuk wilde je maken? Het werk heet House. Misschien mm-hmm. kun je daar wat meer over vertellen.
1: Saloukat, die naam van het ensemble, die betekent eigenlijk... Salou betekent volgens mij huis en kat. Een soort van het eindeloos vernieuwende, dat dingen in flux zijn. En dat vond ik wel een mooie symbolische, vind ik een mooie symbolische betekenis voor een werk. Omdat je toch iets probeert te maken waar je je comfortabel in voelt. Maar je probeert altijd iets anders te maken. Je probeert niet een soort van eindeloos hetzelfde te herhalen. En op het moment dat ik het aan het schrijven was, was ik in between houses. Dus dan dacht ik, nou, volgens mij moet het hier gewoon over gaan. Daarmee dat gezegd hebben, dan vind ik ook dat het dan daar vanaf daar ook gelijk daar niet meer over gaat. Want het gaat gewoon over de muziek.
0: Hmm.
1: Ik denk dat ik iets wilde maken wat aan de ene kant de kracht van wat voor mij die gamelan muziek betekent. En die Balinese gamelan. En aan de andere kant ook wat ik bijzonder vind aan zo'n ensemble als Het Muziek.
0: Ja.
1: Kijken of ik die twee dingen bij elkaar kan brengen. En dat is dit stuk geworden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tot slot heb je dan nog enige luisteraanwijzingen, iets wat je luisteraar mee wil geven als een soort tip?
1: Nee.
0: Gewoon nee. Oren open.
1: Ja,
0: gaan.
1: Zeker. Ja, het is. Ik ga het vanavond voor de tweede keer horen in zijn geheel. En ik heb er zelf gewoon heel veel zin in. Veel plezier, ja, iedereen.
0: Nou, dank. Dankjewel dat je even wilde aanschuiven.
1: Dankjewel.
0: James, hoe was dat dus? En zometeen gaan we zijn werk horen, zijn nieuwe werk live hier in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En je hoort het misschien aan het geroezemoes. De deuren zijn net open gegaan. Het concert begint om 8:30 en dat duurt dus nog eventjes. En ik zei het al eerder, er zijn in de geschiedenis meer componisten geweest voor wie hun kennismaking met gamelan muziek bepalend is geweest voor het componeren. Erik Satie bijvoorbeeld, Francis Poulenc, Steve Reich en dus ook Claude Debussy. Allemaal componisten voor wie de kennismaking met gamelan muziek echt een belangrijk moment in hun carrière betekende. Nou, ik vertelde net al, ja, Debussy maakte kennis met deze muziek tijdens de wereldtentoonstelling in 1889... Debussy zat toen net in een periode waarin hij heel erg bezig was met het loskomen van de rigide regeltjes van de westerse klassieke traditie. En dat er ergens anders hoogwaardige muziek werd gemaakt met andere toonladders en een heel andere structuur, wakkerde dat vuur waarschijnlijk extra bij hem aan. En die invloed van gamelan muziek is ook terug te horen in het eerste deel van zijn pianowerk Estamp. Te merken aan bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde toonladders en de complexe ritmes.

Jean-Yves Thibaudet speelde het eerste deel uit Estampe van Claude Debussy. Ja, en nu nog een minuut of 8 tot het concert hier in het Muziekgebouw aan het IJ begint. De zaal stroomt langzaam vol. En tot het zover is, laat ik je muziek horen van een Amerikaanse

Jean-Yves Thibaudet speelde het eerste deel uit Estampe van Claude Debussy. Ja, en nu nog een minuut of 8 tot het concert hier in het Muziekgebouw aan het IJ begint. De zaal stroomt langzaam vol. En tot het zover is, laat ik je muziek horen van een Amerikaanse componist die in de jaren 70 kennis maakte met gamelan muziek, Steve Reich. In 1973 reisde Reich naar Bali om daar gamelan te studeren. En terwijl hij dat deed, distancieerde hij zich van collega's die ook interesse toonden in, tussen aanhalingstekens, exotische muziek. Hij zei, ik probeer niet te klinken als een Balinese muzikant. Ik probeer te denken als een Balinese muzikant. De gamelan-invloed in zijn werk is vaak indirect. Het is niet zo dat hij ineens andere instrumenten is gaan gebruiken of zo. Maar ja, je merkt het terug in een uitbreiding van zijn palet. Zowel ritmisch als qua klankkleur. Vaak hoor je bij gamelan een basis van snelle percussieve patronen, waaroverheen een veel tragere melodielijn wordt gespeeld. Nou, luister dat wetende eens naar Reich's beroemde Music for 18 Musicians.

Een fragment uit Music for 18 Musicians van en door Steve Reich and Musicians. Ja, en inmiddels zoeken de laatste bezoekers een plekje hier in het Muziekgebouw aan het IJ. Het concert hier zal zo meteen beginnen. Het eerste werk dat vanavond klinkt bij dit concert van het Holland Festival is een werk van de Balinese componist Dewa Alit. En Alit is ook de oprichter en leider van het ensemble dat het werk uitvoert, namelijk het Indonesische Gamelan Salukat. En Dewa Alit ontwierp ook zelf het instrumentarium van het ensemble. Daarover zometeen meer. Gamelan Salukat bestaat vanavond uit een stuk of 10 instrumentalisten. Het is een ensemble dat zich toelegt op de Balinese gamelan-traditie en combineert dat met experimentele hedendaagse muziek. Nog even voor als je het net gemist hebt. De gamelan, dat is dus een traditionele muziekstijl in Indonesië. Zowel de instrumenten als de bespelersgroep wordt zo genoemd. Een gamelan kan uit wel 40 instrumenten bestaan, maar vanavond dus wat minder. En gamel is een oud-Javaans woord.

kort voor slaan of kloppen. Dus de meeste gamelan-instrumenten zijn ook slaginstrumenten. De instrumenten zijn anders gestemd dan wij gewend zijn. En de ritmes die gebruikt worden zijn meestal heel complex. Dat ga je zo horen. Gamelan Saloukat speelt zometeen dus een werk van hun oprichter en leider Dewa Alit. Cyclus heet het. Nou, ik zocht Dewa Alit zo net al even op in zijn kleedkamer. En hij vertelde me toen dat het werk gebaseerd is op de cyclus van het water in Bali. Water uit de oceaan die verdampt. Verderop komt het als regen neer op het land. En vanuit daar stroomt het dan weer de rivieren in. Wat dan weer uitkomt in de oceaan. Nou, die cyclus die ga je dus horen in zijn werk. Zoals gezegd ontwierp hij ook de instrumenten, de gamelan-instrumenten die vanavond worden bespeeld. Met dus een heel eigen stemming. Ook weer anders dan de gangbare gamelan-instrumenten. Deze instrumenten hebben een tientonige toonladder. In plaats van bijvoorbeeld de 8 tonen die in de westerse muziek gebruikelijk zijn. Hoe zien de instrumenten eruit? Nou, er hangen een paar gongen. En aan weerszijden daarvan zijn gouden, langwerpige, lage instrumenten. Ik zei het al eerder, denk een beetje aan ja, marimba's of xylofoons. Maar dan dus goud met rijke versieringen. Met klankschalen in plaats van staven. Heel laag bij de grond, want ze worden zittend op kussens bespeeld. Achter één instrument zitten 2 of 3 spelers. Wordt met stokken bespeeld, verschillende stokken. En links is een instrument dat meer met ja, een soort hamers worden bespeeld. En ik was net even backstage en toen zag ik een hoopje schoenen liggen. De muzici gaan op blote voeten het podium op. En ook goed om te weten en je voor te stellen terwijl je de muziek zo meteen hoort, is dat er geen dirigent is. En bij de repetitie zag ik ook nergens bladmuziek. Ik heb even aan Dewa Alit gevraagd hoe dat zit. En hij vertelde me dat hij de muziek dus gecomponeerd heeft. En dat heeft hij vervolgens mondeling aan de spelers overgebracht. En dat hebben ze dus ja, onthouden zonder tussenkomst van papier. Hij vertelde wel dat sommige muzici kleine aantekeningen op hun eigen hand maakten. Om als soort ezelsbruggetje. Maar uiteindelijk spelen ze alles uit het hoofd. Nou, na dat werk, Cyclus van Dewa Alit, komt zometeen een gloednieuw werk. Waarbij dat gamelan ensemble gezelschap krijgt van de muzici van Het Muziek. Voorheen Asko Schoenberg ensemble. En dan klinkt dus dat nieuwe werk van James Zhu, waarover je hem zelf net hebt horen vertellen. Hij wil een werk maken waarbij hij verkent hoe een klankruimte als thuis kan voelen en noemde dat werk House. Fun fact trouwens, voor zijn carrière als producer van experimentele elektronische jazz was James Zhu een fanatiek sporter. Hij werd onder meer een Nederlands kampioen met taekwondo, maar moest stoppen toen hij geblesseerd raakte en maakte toen een overstap naar een muzikale carrière. Ik vroeg hem net toen de microfoon uitstond, maar dan deed je voor die tijd toch vast al wel van alles aan muziek. En toen zei hij, nee, ik deed echt niks aan muziek totdat mijn sportcarrière voorbij was. En toen, eigenlijk door muziek die ik hoorde in de kroeg, ben ik geïnteresseerd geraakt in muziek. En begon ook zijn carrière in die richting. Hij begon eerst als DJ, ging toen naar de Red Bull Music Academy in New York. Werkte vervolgens aan zijn eerste album en groeide uit tot een ja, allround maker. Hij omschrijft zijn muziek zelf als iets tussen jazz en hedendaags in. Werkte trouwens al vaker samen met Het Muziek. Speciaal voor dit ensemble maakte hij een live versie van zijn soloalbum uit 2022. En in 2025 verscheen een nieuw album waarbij hij samenwerkte met Het Muziek en met slagwerkensemble HIT. Nou, het is nu wachten totdat de deuren hier dicht gaan in het muziekgebouw aan het IJ. De zaal zit inmiddels behoorlijk vol. En het is leuk om te zien dat er een heel gemengd publiek op af is gekomen op dit concert. Relatief jong. Relatief divers ook. Ook een flinke Indonesische delegatie.
je hoort het op de achtergrond. Er klinkt nu een bandje om iedereen erop attent te maken dat de telefoon uit moet. Maar dat betekent dus ook dat het concert op het moment kan beginnen. Nu is het podium nog leeg op al die instrumenten na. Maar zometeen dan komen dus op blote voeten de muzici van het Gamelan Ensemble het podium op. En dan klinkt dat werk Cyclus. Wat dus gecomponeerd is door Deva Alit. Nou, het wordt nu heel stil en ook donker in de zaal. Ik krijg een ongeruste vraag of ik blijf praten tijdens het concert. Maar dat zal niet het geval zijn. Je hoort het aan het applaus. Daar zijn de muzici van Gamelan Saloukat. Helemaal in het zwart. Met zwart hoofddeksel. Maken een dankgebaar. En beginnen dan zometeen met Cyclus.

De cyclus van het water. Verklankt door Gamelan Salukat. Het Indonesische Gamelan Ensemble dat staat onder leiding van Dewa Alit. Hij componeerde ook dit werk, Cyclus. Ja, en er is nu een heel klein changement op het podium hier in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. De muzici van Het Muziek komen zo meteen het podium op. Want voor het volgende werk spelen deze twee ensembles samen. De Nederlandse componist, muziekproducer, muzikant Mitchell van Dinter. Beter bekend als James Zoo. Hij schreef dus een werk voor die twee ensembles. En hij kreeg daarbij hulp van co-writers Niels Broos en Matthew Bourne. Een werk voor, ja, dus twee heel verschillende ensembles. En ook nog eens twee heel verschillende stemmingen. Het werk heet House. Wordt dus uitgevoerd door Gamelan Salukat. En Het Muziek onder leiding van Ed Liebrecht. Muziek van James Soe.

0: Speciaal voor het Holland Festival componeerde James Sue dit werk voor het ensemble Salukat en het muziek. House heet het werk. Een werk waarin twee werelden samenkomen. Die van een Indonesisch gamelan ensemble en van een Westers nieuw muziek ensemble. Ja, breng maar eens instrumenten uit heel verschillende tradities bij elkaar in heel verschillende stemmingen. James Sue deed het. Artiestennaam van Mitchell van Dinter. En hij kreeg daarbij hulp van co-writers Niels Broos en Matthew Bourne. Het geheel werd geleid door Ed Liebrecht. En daar is James Sue zelf ook op het podium om het applaus in ontvangst te nemen. Het eerste deel van dit concert speelde het gamelan ensemble alleen. Speelde toen een werk van Deva Alit. Dit ensemble kwam speciaal over uit Indonesië. En de instrumenten waarop het ensemble speelt zijn ook door Alit ontworpen. Ja, en wat je niet hoorde, maar wat het publiek hier wel zag, was dat er tijdens het werk van James Sue op het podium werd gevarieerd, gespeeld met licht, met schaduwen, met kleur. Wat het geheel extra sfeer gaf. Je bent via de radio live bij een concert in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Dit concert maakt deel uit van het Holland Festival. Het festival dat vorige week woensdag begonnen is. En nog duurt tot en met 28 juni. En op 15 juni ben je via de radio weer live bij een concert van het Holland Festival. Dan van een concert van het Iceland Symphony Orchestra. Samen met componist en cellist Hildur Gudnadottir. En bij dat concert klinkt de muziek van onder meer Sarajaho, Sakamoto, Pert en Gudnadottir zelf.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Nou, en tot 22:30 borduur ik nog enigszins voort op wat je net gehoord hebt. Dat wil zeggen, ik liet voor het concert begon al wat muziek horen van Claude Debussy. Die zich meer dan 130 jaar geleden ook al liet inspireren door gamelan muziek. Debussy maakte daarmee kennis tijdens de wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. En met hem andere Fransen, waaronder ook Erik Satie. Het was voor het eerst dat de Fransen kennis konden maken met zo'n ensemble. Ja, in een tijd dat internet, YouTube of Spotify nog niet bestond, was zo'n wereldtentoonstelling dé plek om kennis te maken met andere culturen. En vlak na het bezoeken van die tentoonstelling begon Satie aan het componeren van zijn Zes Conciennes. En de gamelan-invloeden zijn daarin ook onmiskenbaar aanwezig. Nou, ik heb hier een oude live-opname van die Zes Conciennes, gespeeld door een man die hier in het Muziekgebouw aan het IJ nog steeds zijn eigen stoel heeft. Ook al overleed hij in 2020, Reinbert de Leeuw.

Een live opname uit 1982 van Reinbert de Leeuw, die de zes gnossien van Satie speelt. Gamelan muziek was hierbij een inspiratiebron voor Satie. Nou, Poulenc was nog niet geboren toen Satie en Debussy op die wereldtentoonstelling waar ik het eerder over had, voor het eerst in aanraking kwamen met gamelan muziek. Maar ook Poulenc maakte later in zijn tijd kennis met deze muziek via een tentoonstelling. Het was 1931 en in Parijs werd de Exhibition Coloniale georganiseerd. Met culturen uit de koloniën van over de hele wereld, waaronder dus ook weer gamelan muziek. Poulenc raakte daarvan in de ban en een jaar later componeerde hij zijn concert voor twee piano's met daarin echo's van gamelan muziek met razendsnelle en percussieve partijen voor de twee piano's. Nou, ik laat je een fragment uit dat werk horen. Totdat Passaggio Late Night begint, zometeen om 10:30, is dit Poulenc's concert voor twee piano's en orkest. Een opname met de zussen Katja en Marielle Labec, samen met het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa.

0: Asajo Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Gisteren was er twee keer een nieuwsbericht met de beer in de hoofdrol. In de Japanse stad Utsunomiya zorgde een zwarte beer voor paniek. Het gevolg: uitgestorven straten en dichte scholen. In Amerika was een beer in een woonwijk in Arizona in een boom geklommen. Tja, in Japan komen er steeds meer zwarte beren. De populatie groeit en in Amerika zijn ze in de zomer vooral op zoek naar voedsel en water. Het liep in beide gevallen met een sisser af, alhoewel je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. In de Japanse stad zou een tweede beer rond kunnen lopen. Normaal gesproken zie ik weinig beren op de weg. Maar nu geloof ik wel, de beer is los.

0: necessities of life. Yeah, with just the bare necessities of life.
1: Yeah, man!
2: Ja, ik word hier altijd zo vrolijk van. Als er een reden is om Jungle Book te draaien, dan zal ik het zeker niet laten. The Bear Necessities, Baloo de Beer en op het eind hoorde je ook nog Mowgli. Ja, geweldig. Heerlijk. En deze muziek klinkt ook wel een beetje brompotterig op de fagot.

0: De vrijplaat.
1: Ja, en ik heb weer een plaatje meegenomen van vroeger, van een stuk dat ik toen speelde. Gisteren vertelde ik dat op de zomercursus Woudschoten, ja, had je wel heel veel violisten, maar eigenlijk een tekort aan altviolisten. En de altviool die is iets groter dan de viool. Ook een kwint lager. Fysiek wat zwaarder. Ja, en als je op vioolles gaat, ga je op vioolles. Tegenwoordig zijn er ook gelukkig steeds meer kinderen die echt beginnen met de altviool. Maar in mijn tijd, opa vertelt, was het nog wel een beetje, je speelde viool en dan, nou, als je op een gegeven moment dacht, leuk, dan kon je de altviool erbij doen. En dan, als je daar talent voor had, dan stapte je over. Maar goed, te veel violisten. En voor al die prachtige strijkkwartetten die we wilden doen, had je toch echt altviolisten nodig. Nou, gisteren werd er geloot voor een strijkkwartet van Beethoven. Maar het jaar daarna dacht ik, nou, de altviool, eigenlijk ligt het instrument me wel. En ook de rol in het ensemble, zo'n middenstem die een beetje naar alle kanten kan een beetje porren en een beetje oppoken. Dus ik had mij aangemeld en ik zou altviool gaan spelen. Maar, zoals ik van een goede vriend had geleerd, als je dan in die positie komt, dan moet je wel zelf het stuk uitzoeken. Dus ik had het eerste deel uit het eerste strijkkwartet van Bedřich Smetana uitgekozen. Dat had ik op cd en dat vond ik geweldig. Het is een fantastisch kwartet. En dat begint met een hele grote altviool solo. Maar oi, oi, oi, wat heb ik me daarin vergist. Ik kon de sleutel namelijk niet goed lezen. En de sleutel, dat staat voor aan de balk. En als je viool speelt, is het de G-sleutel. Maar de altviolisten, die hebben een andere sleutel. En ja, het was een beetje een andere taal. Het was ontcijferen. Dus ik heb boven iedere noot in mijn partij, heb ik met potlood geschreven welke noot het was. En vervolgens heb ik me de blubber gestudeerd om uiteindelijk toch die beroemde altviool solo uit het eerste kwartet te kunnen spelen. Heerlijk stuk.

Een magistrale solo op de altviool. Dat was mijn debuut als altviolist. En dan is het ook zo, als je eenmaal bekend staat als altviolist. Ik ben nog jaren nadien gebeld. Dan half in paniek. Zeiden ze, ja, we horen dat je altviool speelt. We hebben nog een altviolist nodig. Gelukkig, kan ik zeggen, is dat tegenwoordig anders hoor. Het niveau van de altviolist is ongelooflijk hoog. Wat ik al zei, tegenwoordig beginnen ze er ook veel vroeger mee. En terecht, want het is zo'n heerlijk instrument. Je hoorde hier het eerste deel uit het strijkkwartet van Bedřich Smetana, uitgevoerd door het Tokarczkwartet, een oude opname uit de jaren 90 nog. Dit is Elgar.

0: Paul Watkins bij de BBC Symphony Orchestra aan de leiding van Andrew Davis met de eerste twee delen uit het Concert voor Cello en Orkest van Edward Elgar. En straks nog een deeltje.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Hector Berlioz. Ja, hij had een duidelijke mening over zijn medecomponisten. Hij had een bloedhekel aan de muziek van Rossini, alhoewel hij zijns ondanks moest toegeven dat De Barbier van Sevilla wel een meesterwerk was. Hij had echt levenslange bewondering, vereering voor de muziek van Gluck. Bijna net zo enthousiast was hij over de muziek van Spontini en Karl Maria von Weber. Respectvol over zijn docenten Lesueur en Anton Reiga. Maar hij werd weggeblazen door de muziek van Beethoven. Als eerste door de symfonie in C klein, die wij kennen als de vijfde symfonie. Je weet wel, ta-ta-ta-ta. En Beethovens muziek werd in Parijs niet direct door iedereen op waarde geschat, tot grote opwinding van Berlioz. De donderslagen volgen elkaar soms in het leven van een kunstenaar even snel op als bij die grote stormen, waarin de wolken barstensvol elektrische energie elkaar de bliksem schijnen toe te kaatsen en de orkaan aan te wakkeren. Juist waren achtereenvolgens Shakespeare en Weber aan mij verschenen. Onmiddellijk zag ik op een ander punt aan de horizon de reusachtige Beethoven zich verheffen. De schok die ik kreeg was bijna te vergelijken met die welke Shakespeare mij gegeven had. Hij opende voor mij een nieuwe wereld in de muziek, zoals de dichter mij een nieuw universum in de poëzie onthuld had. De concertvereniging van het conservatorium was juist tot stand gekomen onder de actieve en bezielende leiding van Habeneck. Om te komen tot een goede uitvoering van dat werk, dat toen alleen bekend stond om zijn buitennissige moeilijkheden, moest hij met zijn enthousiasme een groot aantal muzici warm maken, wier onverschilligheid vijandschap werd als men hun in de toekomst talrijke repetities en even vermoeiende als weinig lucratieve werkzaamheden in het vooruitzicht stelde. Hij moest ook vechten, en dat was niet de geringste van zijn moeilijkheden, tegen het latente verzet, de min of meer verhulde afkeuring, de ironie en de slag om de arm van de Franse en Italiaanse componisten, die het helemaal niet leuk vonden te zien dat er een tempel werd opgericht voor een Duitser, wiens composities zij weliswaar als wangedrochten beschouwden, maar die niettemin gevaarlijk waren voor hen en hun school. Wat een afschuwelijke dwaasheden heb ik beide partijen horen beweren over die wonderen van vakkundigheid en inspiratie.

Muziek die als een schok werd ervaren door Berlioz en tijdgenoten. Met veel pijn en moeite werd een nieuwe concertvereniging opgericht om juist de muziek van Beethoven uit te voeren. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde, maar Berlioz was vanaf het allereerste moment dat hij de muziek van Beethoven leerde kennen een vurig pleitbezorger, zag zichzelf in diens traditie staan, niets ontziend. En ook heerlijk, zo'n korte schets van de orkestmuzici toen ter tijd. Onverschillig, als basishouding, maar als ze te veel moeten repeteren, ronduit hatelijk. Niet meer herkenbaar in de huidige orkestwereld. Toch? Nee. Zometeen de Hollandse Nieuwe met muziek van Jan Vriend. Na dit.

0: bijzondere combinatie van instrumenten. Je hoorde de kora, Sissoko Ablaye, en de accordeon, gespeeld door Cyril Brotto, met muziek ook van die laatste Cyril Brotto Rencontre. Tijd voor de Hollandse Nieuwe.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

0: De Hollandse nieuwe deze week is de cd Jan Vriend Piano Works. En op die cd staan 6 Liebesträume en ook 6 Preludes into Fugues, gespeeld door Jan Vriend zelf. En Preludes into Fugues, dat doet de invloed van Bach vermoeden. Maar er is meer, vertelt Jan Vriend zelf.
1: Ik begin bijna elke dag aan de piano met een keuze uit de werken voor klavier van Bach. Partita's, suites, fantasieën enzovoorts inbegrepen. Mijn Preludes into Fugues zijn geïnspireerd op Bachs Preludes en Fugas uit het Wohntemperiertes Klavier. Die beginnen altijd met een voorspel, de prelude, gevolgd door een fuga op een thema dat alleen de toonsoort met de prelude gemeen heeft. Dus bijvoorbeeld prelude in C groot, fuga in C groot. Ik wilde echter dat elke prelude het materiaal van een fuga al in zich bevatte. En zodoende op veel meer fronten de fuga voorbereid. Dus ik componeerde de fuga eerst en leidde de prelude daaruit af. De pianist preludieert met andere woorden op de fuga en fantaseert daar naadloos naartoe. Vandaar de titel Preludes into Fugues in plaats van preludes en fuga's. Dat fantaseren houdt in dat er toch grote vrijheid is om veel kanten op te gaan. En daar heb ik ook uitbundig gebruik van gemaakt. In een paar preludes en fuga's heb ik Bach zelfs letterlijk geciteerd. In de eerste fuga citeer ik bijvoorbeeld het thema van de Kunst der Fuge in omkering. In de derde citeer ik de prelude in S klein uit het Wohntemperiertes Klavier. Een interessante kanttekening. Chopin's 24 preludes zijn ook geïnspireerd op Bach's Wohntemperiertes Klavier. Maar hij had geen zin om ook fuga's te componeren. De preludes zijn derhalve een adembenemende collectie van ongebreidelde fantasieën in 24 toonsoorten. Bach is overigens niet de enige componist die ergens om de hoek verschijnt. Debussy, Chopin en Rachmaninoff komen we ook tegen in diverse hoedanigheden, daarover later.

De Preludes into Fugues. En dat werd uitgelegd door Jan Vriend, de componist. En in dit geval ook de pianist, want hij zat zelf aan het klavier. Hij is bijna 88, maar still going strong. Ik beloofde je nog een deeltje, Edward Elgar.

See, Even Night Herself Is Here. Muziek van Henry Purcell in een arrangement. Gezongen door Sheila. En dat brengt ons bij 11:55. Tijd voor een gedicht. Kort gedicht van Adriaan Morrien. Afscheid, bekende van hem. Zul je voorzichtig zijn? Ik weet wel dat je maar een boodschap doet, hier om de hoek, en dat je niet gekleed bent voor een lange reis. Je kus is licht, je blik gerust en vredig zijn je hand en voet. Maar achter deze hoek een werelddeel, achter dit ogenblik een zee van tijd. Zul je voorzichtig zijn?

Transit of Venus uit 2020. Een stuk van Jody Talbot, gespeeld door Jess Gillum op de saxofoon samen met haar eigen Jess Gillum ensemble. We waren bezig met het celloconcert van Edward Elgar, driedelig gehad. Tja, laatste deeltje kan ook nog wel.

Engelse passie, alle delen gehoord, deze uitzending van het celloconcert van Edward Elgar. Dit laatste deel werd gespeeld door Jean Guyenqueras samen met de BBC Symphony Orchestra onder leiding van Jerzy Belohlavlek. Brengt ons bij de laatste muziek. Een dromerig muziekje van Saint-Saëns. En dat wens ik je toe. Fijne dromen. Slaap zacht. Dag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draag deze aan en jij vindt het leuk. Ik vind het mooi.
0: Boek en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Rachmaninoffs wereldberoemde tweede pianoconcert wordt vertolkt door de Franse sterpianist Natalia Milstein. Ook klinkt Berlioz betoverende symfonie fantastique op 30 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Ik ben
13: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
14: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: In het voetbal zijn er momenten...
19: Bergkamp 2-1!
18: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
19: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
18: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
19: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
18: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
20: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, donderdag 11 juni. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de, zoals dat wordt genoemd, aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details werden niet gegeven. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere wethouders dat niet. De overgebleven 3 stapten vanavond ook op, omdat ze vinden dat ze zijn beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Ze denken dat het erg lastig wordt om niet-EU-landen te vinden die willen meewerken. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.